0: evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: is het evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor je...

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: handen af van het Hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almeerder hoeft niet de gevangenis in, ondanks het bezit van vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. En drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale

0: geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Geen files op dit moment, op deze vroege vrijdagochtend. Wel twee flitsers die zijn gemeld. Staat er eentje op de N302, de Lasserweg in Lelystad. In beide richtingen bij hectometerpaal 89,5. En ook op de N305 word je op je snelheid gecontroleerd. De Waterlandseweg in Almere. En dat is bij hectometerpaal 43,3.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege vrijdagochtend, de 25e september. Weekend staat voor de deur, altijd lekker natuurlijk. Maar Roy, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: We hebben natuurlijk nog wel wat nieuwszaken te behandelen.
7: Zeker.
1: Mudmasters begint vandaag, het hele weekend, lekker in de modder rollen.
7: Ja, mijn zenuwen zijn al begonnen.
1: Ja, jij doet mee.
7: Ik doe morgen mee,
1: Ik zeg nu al respect.
7: Dankjewel.
1: Ja.
7: Ik heb het vorig jaar voor het eerst gedaan. Mm-hmm. En het is wel, een week later vond ik nog overal modder in, bij mijn oren, overal. Het is echt vies.
1: Oh, jij doucht gewoon niet na afloop.
7: Jawel.
1: Oh.
7: Jawel, maar het is echt bizar. Nee, het is wel heel leuk hoor. Ja. Maar het is wel pittig. Ja,
1: dat wil ik wel geloven. En dat onderdeel, hè, dat je op zo'n plankje staat en dat je in één keer naar beneden klapt, dat blijft erin, hè?
7: Dood.
1: Ja, ik zou er. En alleen al daarom zou ik, ja, dat is heel flauw misschien, zou ik niet mee durven doen.
7: Nee?
1: Nee, daar kijk ik echt tegenop.
7: Ja, dat deed ik ook en dat doe ik nu weer.
1: Ja, snap ik wel, ja.
7: Ach ja. Ja. Ah, het is maar water en modder.
1: Ja, jij bent wel mega sportief, dus het gaat helemaal goed komen. Dus daar gaan we het over hebben in Flevoland is wakker. En het Uitfestival staat voor de deur, dat is in Almere. Centrum. Ja. Want er zijn natuurlijk wel heel veel culturele voorstellingen waar je naartoe kunt. En daar moet het publiek een beetje warm voor worden gemaakt.
7: En daar horen we zo meteen meer over in Flevoland is wakker.

0: Carly Rae Jepsen was dat met het prachtige Call Me Maybe. Het is 6:08. Goedemorgen.
1: Modder, water en ijskoude hindernissen. In Biddinghuizen begint vandaag Mud Masters. Duizenden deelnemers gaan dit weekend het parcours op.
0: De afgelopen dagen is er hard gewerkt om alles voor te bereiden. Wij namen met oprichter André Squartshow een kijkje achter de schermen.
2: Voorbereidingen gaan eigenlijk hartstikke goed. We liggen voor op schema. We hebben ondertussen een kleine 15 jaar ervaring. Dus hier en daar hebben we wel wat routine. Goede mensen, goede leveranciers, goed team. Dus dat helpt allemaal wel. Alleen ja, het moet wel allemaal precies op tijd voor één weekend allemaal gebeuren. Dus dan zou je toch zien dat er altijd dingen kunnen misgaan. Transporten die niet aankomen, et cetera. Dus vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
3: Zijn er ook veel nieuwe dingen die mensen kunnen verwachten deze editie?
2: We hebben wel een aantal zaken verbeterd. We proberen echt elk jaar te verbeteren. Dat zijn wat minder zichtbare dingen misschien. Hè. Dus we hebben nu het start-finishgebied wat compacter en gezelliger gemaakt. De start dichter bij het festivalterrein, waardoor je nog meer energie op één plek krijgt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met name op het meest uitdagende deel van het parcours, het 16 kilometer parcours, ja, daar geven we de deelnemers wat extra uitdaging met tweetal nieuwe, wat meer uitdagende hindernissen.
3: Ja, we staan nu bij de Submarine, een van de onderdelen waar mensen aankomend weekend lekker doorheen kunnen gaan. Hier ligt al veel modder. Is dat nou lastig om dat allemaal gewoon goed te krijgen als het weer misschien niet helemaal mee zit?
2: Ja, zeker. We zijn altijd goed voorbereid. Ook als het nu heel mooi zonnig weer is. Dus we hebben met graafmachines, waterpompen, watertoevoer, hebben we een heel plan voor gemaakt. En ligt het er nu heel mooi bij. En dat gaan we het hele weekend zo houden.
3: Ja, je voelt meteen al een beetje de koude lucht. Want wat ligt hier nu?
2: Ja, dit is dus echt Flevolands, of eigenlijk Urker ijs. We hebben verschillende ijsleveranciers vergeleken. Maar deze partij uit Urk, dat is echt top. Dus het is een primeurtje voor dit jaar.
3: Wat verwacht je van komende editie? Wat hoop je vooral op de komende dagen?
2: Ja, ik hoop er eigenlijk voor. Ik hoop erop dat, de ouderwetse Mudmasters sfeer. Je ziet allemaal mensen die elkaar niet kennen in het startvak samen staan. En dan op het parcours helpen mensen elkaar. Er wordt gelachen. Ontstaat een hele positieve energie. En ik hoop verwacht het eigenlijk ook wel, dat het dit weekend weer gaat gebeuren.
1: Nou, laten we dat hopen inderdaad. André Squartshow, oprichter van Mudmasters. Vandaag is de aftrap in Biddinghuizen. En ook morgen en overmorgen duiken duizenden deelnemers de modder en het water in. En wij zijn erbij. Wij zenden dat natuurlijk live uit.
0: Ja.
1: Jij gaat meedoen?
0: Ja, ik ga meedoen morgen.
1: En ook nog presenteren?
0: En ook nog presenteren de dag erna. Ja, dus ik ben heel benieuwd.
1: Wordt het een intensief weekend voor jou?
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik ben vooral ook heel benieuwd hoe je er zondag dan bij zit.
0: Ja, ik zag net dat Urker ijs. En toen dacht ik, Ik weet nog, er is nog een foto van mij gemaakt toen ik in dat ijsbad zat. Ik zou hem je zo even laten zien.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt niet smakelijk. Het
1: is dit is niet voorop zijn.
0: Nee, dat hou ik even voor jou.
1: Mensen thuis ook even laten zien.
0: Nou, misschien zo meteen.
1: Oh, okay.
0: Ja, misschien.

0: Alex Warm was dat met zijn prachtige Fever Dream.
1: Gaan we naar het weer met Wouter van Bennebeek. Ja, na een behoorlijk frisse nacht, Wouter, wordt het vanmiddag best warm, of niet?
2: Goedemorgen. De dag begon inderdaad fris, met op sommige plaatsen temperaturen ruim onder de 10 graden. Maar inmiddels is die temperatuur al langzaam aan het oplopen. En vanmiddag met flink wat zonneschijn wordt het maximaal zo'n 20 of 21 graden. Nou, daarbij veel zon dus. In de loop van de middag verschijnt er vanuit het westen ook wel wat dunne sluierbewolking. Maar op de meeste plaatsen is het gewoon zonnig. Er staat ook maar weinig wind uit het zuiden, een windkracht 2 of 3. Nou, ook dit weekend ziet er mooi uit, al is er wel wat meer bewolking. Vooral morgenmiddag en morgenavond zal dat het geval zijn. Dan heeft de zon het vaak toch wel moeilijk en de temperatuur doet ook een stapje terug. Met morgenmiddag zo'n 19 graden en zondag wordt het ongeveer 20 graden. Nou, in de nieuwe week dan volgt een nieuwe portie warme lucht. En dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 25 graden.
1: Ongelooflijk lekker hoor. Dankjewel Wouter. Over een uur een uitgebreider.

0: nog vaker.
1: Vorige week waren de streamers en toen waren Snelle en Maan. Was het trouwens niet bij, maar Snelle wel. En dit nummer hoorde je natuurlijk ook. De streamers, ja, ik vind het altijd wel een leuk iets, Jolina. Gewoon dat je al die artiesten bij elkaar hebt.
2: Ja, zeker.
1: Voor een aantrekkelijke prijs. Dan heb je gewoon alleen maar leuke muziek een middag lang. Je hoort dus in ieder geval Snelle en Maan met Blijven Slapen.
2: Ja, dit weekend staat Almere Centrum in het teken van het Uitfestival. Het is de start van het culturele seizoen. En dat betekent muziek, theater, dans en kunst.
1: We praten erover met centrummanager. Dat is Loes Jonge. Loes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, verwacht u... Ja, vertel.
3: Ja, ik hoor centrummanager. Het is maar een naampje. Het is niet helemaal correct, maar dat geeft niet.
1: Oké. Okay. Dan laten we het hebben over het Uitfestival dan. Verwachten jullie veel mensen dit weekend?
3: Eigenlijk wel. Ten eerste zit het weer enorm mee. Het Uitfestival is natuurlijk altijd even een gokje of dat in eind september of dat lekker weertje wordt. Mm-hmm. Maar dat wordt prachtig. En normaal gesproken, ook bij niet zo mooi weer, dan zitten we al dik over de 100.000 bezoekers. Dus wij zien met veel plezier het weekend tegemoet.
2: Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook geluk hebben natuurlijk met het weer. Dat Uitfestival is natuurlijk bedoeld om mensen warm te maken. Hè? Vooral die verschillende voorstellingen en optredens die er weer aankomen in het nieuwe culturele seizoen. Maar ja, hoe weet je nou of dat lukt? Hè? Of mensen dus naar aanleiding van dat Uitfestival ook bij thuiskomst denken van... ik ga meteen maar even boeken.
3: Ja, dat weten we niet. Maar het is ook een middel om onder andere van alle cultuur die er al in Almere is... gewoon zich te laten zien. We hebben het ook over koren, we hebben het over orkesten, we hebben het over artiesten uit Almere, bandjes uit Almere. Dat. Dus het is niet per se alleen voorstellingen in de kunstlinie of op elders. Die zijn er ook bij uiteraard. Maar in dit geval is het ook een tonen van hetgene wat je doet. Wie je bent. En dan daar kunnen mensen ook heel enthousiast over.
1: Het is eigenlijk ook een soort hobby shoppen of zoiets. Hè? Dat je een beetje kan kijken van dit biedt Almere ook. Misschien kan ik daar ook wel bij me aansluiten.
3: Ja, nou eigenlijk wel ja. Want er zijn natuurlijk enorm veel cultuurvormen. In de zin van theater, zang, koren, orkesten, bandjes. Je kan alles bedenken. Waar mensen misschien nog niet bij stilstonden dat het er was. En als je dan toevallig op straat iets hoort, dan kan je best enthousiast over worden natuurlijk.
1: Ja, je hebt net al wat genoemd en wat er allemaal te doen is komend weekend. Waar kijkt u zelf naar uit?
3: Waar kijk ik zelf naar uit? Eigenlijk gewoon de complete vrolijkheid van het hele centrum. Want overal waar je loopt, iedere hoek van de straat, ga je wat tegenkomen. Muziekje. Er is op zondag speciaal een heel kidsplein. Dat voor de kids ook leuke activiteiten zijn. We hebben een hele spannende, leuke slotact eigenlijk. Die is voor de kunstlinie en dat is Circus Fabuloka. Die doen een circusact met een heftruck met een aantal circusartiesten. Dat is wel een leuke afsluiting, denk ik. En verder is er ook in de kunstlinie van alles te doen... Eigenlijk heb je een heel programma nodig om te kijken van waar ga ik heen en op welk terrasje ga ik zitten om mij de hele dag lekker te laten vermaken.
2: Genoeg te beleven voor jong en oud dus.
3: Zeker.
2: Ja. Loes Jonge, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: De Dexys Midnight Runners met Jackie Wilson Sett.
1: Dan wat bericht uit binnen- en buitenland. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Die mannschaft kwam na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl spits Brian Brobbey geblesseerd op de grond lag. Daarna waren er genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee Nederlandse doelpunten werden afgekeurd. Het duurde uiteindelijk tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo. Een prachtige voorzet van debutant Ruben van Bommel kon benutten voor de gelijkmaker. Aanvoerder Virgil van Dijk kijkt tevreden terug op het gelijkspel.
2: Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
1: Zondagavond speelt Oranje opnieuw in de Nations League. In Belgrado is Servië dan de tegenstander.
0: Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekenend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest daarna flink door het stof.
3: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld, dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV die wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd die alleen nog gesteund door Forum voor Democratie.
1: Premier Jetten heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jetten reageerde in New York ongekend fel.
4: I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: En dat levert hem dus applaus op. De VS heeft het strafhof, dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt, nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schenkprocessen voert. Een boevenbende, hè, zei hij.
0: Ja, klopt, ja. Inderdaad. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
5: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
6: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
5: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
7: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
5: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
8: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
5: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een 35-jarige man uit Almere hoeft niet de gevangenis in voor het bezit van meerdere vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. De rechtbank in Lelystad legt hem wel de maximale taakstraf van 240 uur op. De politie vond onder zijn bed onder meer 3 pistolen, een hagelgeweer en 116 patronen. In zijn schuur lag zwaar vuurwerk. De man verzamelde de wapens jarenlang als hobby. Hij krijgt geen zelfstraf omdat hij niet ieder is veroordeeld en de kans op herhaling laag is. Wel moet hij zich 2 jaar melden bij de reclassering. Gaat hij in die periode opnieuw de fout in, dan moet hij alsnog 1 jaar naar de gevangenis. Drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Nu geldt in het verlengde van de start- en landingsbaan nog een verbod binnen 15 kilometer van het vliegveld. Daardoor mag in bijna heel Zeewolde niet gevlogen worden met de drone. Die afstand wordt teruggebracht naar 5 kilometer. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat veilig genoeg. Vliegtuigen vliegen na 5 kilometer al hoger dan de maximale vlieghoogte van drones, namelijk 120 meter. Webwinkel Bol gaat voorlopig niet bouwen bij Flevokusthaven in Lelystad. De bouw daar begint waarschijnlijk pas na 2028. Eerst richt Bol zich op de bouw van een nieuw distributiecentrum van 60.000 vierkante meter bij Lelystad Airport. Dinsdag is daar de eerste paal de grond in gegaan. De kavel van 26 hectare bij Flevokust blijft wel in handen van Bol. Wanneer dat daar wordt gebouwd, dat hangt volgens het bedrijf onder meer af van de ontwikkelingen in het bedrijf. Partijen in de gemeenteraad van Dronten betreuren het dat inwoners hun overgebleven vuurwerk niet in hun eigen gemeente kunnen inleveren. Sinds dit jaar geldt er een vuurwerkverbod. Inleveren kan gratis, maar alleen bij punten in Almere en Lelystad. Volgens burgemeester Gebbe zijn extra inleverpunten te duur en te ingewikkeld vanwege de strenge veiligheidseisen die erbij horen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker.
11: Goedemorgen, er staat een zonnige vrijdag op het programma in Flevoland. Op veel plaatsen wordt het 20 graden vanmiddag. Op de warmste plekken in het zuiden van de provincie zelfs lokaal 21 graden. Daarbij staat maar weinig wind, een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Nou, ook het weekend ziet er aangenaam uit, al zien we met name zaterdag wel veel meer bewolking overtrekken. En plaatselijk zou daaruit ook een spat regen kunnen vallen, maar de meeste plekken houden het gewoon droog. Temperaturen zaterdag rond 19 graden en zondagmiddag worden 20 of 21 graden. Na het weekend draait de wind naar het zuiden en komt er veel warmere lucht onze kant op. En dan kan het dinsdag en woensdag regionaal wel zo'n 25 graden worden.
1: En in Flevoland en Zwakke blikken we zometeen vooruit op de wedstrijd van Almere City vanavond tegen Dordrecht.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Blijft een mooie plaat van Douwe Bob, Note to Self.
1: Gaan we naar de sport. Almere City speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht. Na de winst tegen Heracles zit de sfeer er goed in bij de ploeg.
0: Trainer Anoush Dastgir wil die positieve lijn voortzetten.
2: Vaak als het heel slecht gaat, dan worden dingen besproken. Maar juist ook op momenten dat dingen goed gaan, moet je het bespreekbaar maken. Dat we koersvast blijven. Dat we zelf de dingen doen die we de afgelopen weken gedaan hebben. En dat we nu niet moeten gaan denken, we spelen tegen tegenstander die in de ranking laag staat. Dus we moeten andere dingen gaan doen. Of we moeten ons eigen wedstrijd gaan spelen in een wedstrijd. Dus dat heb ik zeker vandaag bespreekbaar gemaakt. En ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
3: Zijn er jongens morgen niet bij? Of jongens die niet kunnen starten?
2: Nou, aantal zijn nog niet klaar om bij te zijn. Freddy Druijf, Emmanuel van de Blaak, Tijano. Dat zijn wel jongens die nog niet klaar zijn om bij te zijn. En er zijn wel wat twijfelgevallen om te kijken of ze morgen wel of niet bij kunnen zijn.
3: Ga je veel anders doen dan vorige week?
2: Nee, kijk, je gaat niet veel anders doen. Maar ik ga me wel aanpassen waar nodig. En of dat is op de manier van hoe we willen aanvallen. Want iedere tegenstander laat ergens anders weer ruimtes liggen. Dus dat analyseer je en je probeert dat jezelf ergens aan te passen. Maar veel anders? Nee, dat niet.
3: Met nog 3 wedstrijden te gaan in de eerste periode staan de Almere's 2 punten achter koploper Heracles. Hoewel de trainer ook naar het gehele seizoen kijkt, is de eerste periode wel een gespreksonderwerp geweest.
2: Ja, kijk, je kijkt wel wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik moet zeggen dat we vandaag dat wel hebben benoemd. Hè? Want ook die eerste periode is belangrijk. Kijk, we hebben het niet in onze eigen hand, maar je jaagt er wel op. En dat speelt wel in de ploeg, dat kan ik niet ontkennen.
3: Je kunt morgen even bovenaan komen, Anoush.
2: Ja, voor een nachtje kan je even bovenaan komen, klopt.
3: Ah, dat is toch lekker?
2: Ja, zeker. Zeker is dat lekker. Voor het gevoel, maar ook om de druk op te voeren richting de andere tegenstanders.
1: Verslaggever Luc Grovenstein in gesprek met de trainer van Almere City.

0: Dijk met laaiend vuur. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit er in, Jolien?
1: Nou, de toekomst van de publieke omroep, daar gaat nogal wat veranderen. Dus ja, daar gaan wij ook wat van merken.
0: Ja, want wij zijn het ook, hè?
1: Ja, zo is het zeker. Ja.
0: Hoor je dus straks na Madonna met haar True Blue bij Flevoland is wakker.

0: Madonna was dat met True Blue. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, want misschien hebben toch wel heel veel mensen naar die wedstrijd van het Nederlands elftal zitten kijken. Mm. Heb jij er nog iets van meegekregen?
0: Nee, ik ben best wel vroeg eigenlijk gewoon naar bed gegaan.
1: Oh, lekker.
0: Ja,
1: maar goed van jou.
0: Heb jij gekeken?
1: Ja, klein stukje. En ik vond echt wel een ander elftal.
0: Ja?
1: Ik vond, ja, echt inzet, beleving. Vond het echt leuk.
0: Ik denk dat Xabi is onze redder in nood ook, denk ik.
1: Ja, denk het wel een beetje. Nieuwsuur, mocht je dat gemist hebben. Daar ging het over moeilijkheden bij een inreisverbod. De afgelopen 10 jaar bestempelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 mensen als gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, bij die mensen kan het Nederlanderschap worden afgenomen en daarna volgt dan een inreisverbod. Het is de bedoeling dat ze Nederland verlaten. Volgens burgemeester Marcouch van Arnhem komt daar in de praktijk maar weinig van terecht.
2: De maatregel werkt eigenlijk alleen op het moment dat je iemand de nationaliteit afpakt en eigenlijk de volgende dag of dezelfde dag nog het land uitzet. En dat het land uitzetten, dat gebeurt niet. Omdat de landen van herkomst niet meewerken. Of omdat dat überhaupt niet kan.
1: Ja, wat werkt dan wel? Nou, Marcouch pleit voor actief handelen.
2: Je weet hoeveel je er op dit moment in de gevangenis hebt zitten en hoeveel er over een tijdje uitkomen. Dus je zou kunnen zeggen, begin vroeg met het voorbereiden van die maatregelen en dus ook met het regelen van die uitzetting. Dus ga niet pas beginnen op het moment dat iemand met een blauwe zak op straat staat. Regel dus ook met die landen dat ze deze mensen terugnemen. En als ze ze niet terugnemen, moet je nadenken of deze maatregel wel de maatregel is die je moet nemen, gelet op de risico's die het met zich meebrengt op het moment dat je iemand het land niet uitzet.
0: In Zembla was aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2025 zette de Amerikaanse president Trump het mes in de ontwikkelingsorganisatie USAID. Daarmee werd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stopgezet. Gabriella Weinman is operationeel directeur van Save the Children. Volgens haar had het besluit van Trump grote gevolgen.
3: Als Save the Children zitten we in 100 verschillende landen. Wij hebben vorig jaar 105 miljoen kinderen geholpen. Wij moesten in al die 100 landen programma's binnenlopen, scholen binnenlopen, klinieken binnenlopen. En moesten onze mensen gaan zeggen tegen die kinderen, je mag morgen niet meer terugkomen. Die kinderen liggen in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze programma's. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die kinderen gaan dood.
0: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij DOGE. Dat is het departement voor efficiëntere Amerikaanse overheid. Musk had grote plannen, vertelt hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Dirk-Jan Koch.
4: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. En dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in aidsmedicatie, gaan er wel meteen mensen dood.
1: In Renze ging het over de toekomst van de Nederlandse publieke omroep. Naast bezuinigingen die op de planning staan, zullen de 13 omroepen in 4 organisaties opgaan en dus moeten samenwerken. Minister Letschert vertelt hoe de plannen voor de publieke omroep eruit zien.
5: Wat we gaan doen, we gaan dus van een open stelsel, waar je dus ook steeds nieuwe omroepen na 5 jaar erbij kunt krijgen, maken we nu een gesloten stelsel met 4 omroephuizen en NOS als 5e.
1: Ja, en hoe gaat dat dan in de praktijk werken?
5: Die 4 omroephuizen krijgen collectief de verantwoordelijkheid om met elkaar dat programmeeraanbod te maken. Mm-hmm. En ook af te stemmen. Dat wordt aan de voorkant getoetst door externe partijen en dat wordt aan de achterkant na 5 jaar weer getoetst. Als dan zou blijken aan de voorkant al dat heel veel geluiden, bijvoorbeeld van rechtsconservatief, niet in dat programmeeraanbod een plek hebben gekregen, dan gaat daar dus een negatief oordeel komen en hebben ze een probleem. Dat gaat liggen bij de Raad voor Cultuur en bij het Commissariaat voor de Media.
1: Over de ingewikkelde organisatiestructuur van de NPO is altijd veel te doen, maar, zegt Letschert, een andere discussie is belangrijker.
5: Hoe zorgen we dat de Nederlandse content die we met elkaar maken, dat die zichtbaar en vindbaar is voor onze kijkers, hoe ze ook kijken, wanneer ze kijken, live of later willen terugkrijgen. Ja. En dat die digitaliseringsstrategie die daarbij hoort, gewoon echt veel sneller gaat.
6: Dus een kleinere NPO.
5: Ja, maar er is dus nou zitten ze met z'n 11 plus NPO-bestuur. Dadelijk zitten ze met 4 plus NOS en 1 bestuurder van de NPO.
1: En dat was gisteravond op tv.
7: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Vaak moeten we altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
4: En dit is ook Flevoland.
5: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
1: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Almeerder hoeft niet de gevangenis in, ondanks het bezit van vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. En drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
1: Is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
12: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
11: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale

0: Van Bommel, Gakpo, ja! 1-1. En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als je nou denkt, goh, ik heb dit weekend niks te doen, nou dan kan je in Biddinghuizen lekker uitleven, want het is weer Mudmasters natuurlijk.
3: Ja, dus je kunt door de modder, door de kou, je kan natuurlijk ook gewoon gaan kijken als supporter. Dat kan trouwens ook.
2: Dat kan ook, want dan kun je al die mensen gaan aanmoedigen. Die hebben dat volgens mij ook hard nodig, want jij zei net van ja, je hebt ook keuzes soms qua parcours.
3: Ja.
2: Want je hebt vorig jaar meegedaan, je gaat dit jaar weer meedoen.
3: Ja.
2: Het is dan een tijgeren?
3: Ja, wat je kan doen is, je hebt zo eentje dat je moet tijgeren en dan krijg je allemaal stroomdraadjes waar je dan tegenaan komt. En dan hoor je ook al die mensen zeggen, ah, oh, ah. Dat is wel grappig. Dus ik zou zeker als supporter daar gaan kijken.
2: Ja, ja.
3: Maar als je dat nou niet durft, dan kun je ook tijgeren zonder die stroom. Dus je hebt ook nog wel zonder de stroom. Dus je hebt nog wel de keuze.
2: Ja, nou, ik zou het wel weten.
3: Ja.
2: Jij ook,
3: met
2: hè?
3: Stroom, toch?
2: Zeker niet. Nee, of zou ik mezelf dat aandoen? Sowieso dat hele Mudmasters. Nee, dat laat ik lekker aan me voorbij gaan. Maar het is wel een ontzettend leuk evenement. Nou, dat staat dus voor dit weekend op de planning. En we gaan het verder nog over hebben.
3: We gaan het ook nog hebben over het uitfestival in Almere. Want dat is ook komend weekend. Dus daar hoor je zo meteen meer over.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Walking.
1: Van Harry Styles.
2: Zo is het.
1: Ja, precies.
2: Het is 7:08. Modder, water en ijskoude hindernissen. In Biddinghuizen begint vandaag Mudmasters. Duizenden deelnemers gaan dit weekend het parcours op.
1: De afgelopen dagen is er hard gewerkt om alles voor te bereiden. En wij namen met oprichter Andees Kortjo een kijkje achter de schermen.
3: Voorbereidingen gaan eigenlijk hartstikke goed. We liggen voor op schema. We hebben ondertussen een kleine 15 jaar ervaring. Dus hier en daar hebben we wel wat routine. Goede mensen, goede leveranciers, goed team. Dus dat helpt allemaal wel. Alleen ja, het moet wel allemaal precies op tijd voor één weekend allemaal gebeuren. Dus dan zou je toch zien dat er altijd dingen kunnen misgaan. Transporten die niet aankomen, et cetera. Dus vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
4: Zijn er ook veel nieuwe dingen die mensen kunnen verwachten deze editie?
3: We hebben wel een aantal zaken verbeterd. We proberen echt elk jaar te verbeteren. Dat zijn wat minder zichtbare dingen misschien. Hè. Dus we hebben nu het start-finish-gebied wat compacter en gezelliger gemaakt. De start dichter bij het festivalterrein, waardoor je nog meer energie op één plek krijgt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met name op het meest uitdagende deel van het parcours, het 16 kilometer parcours. Ja, daar geven we de deelnemers wat extra uitdaging met tweetal nieuwe, wat meer uitdagende hindernissen.
4: Ja, we staan nu bij de Submarine. Een van de onderdelen waar mensen aankomend weekend lekker doorheen kunnen gaan. Hier ligt al veel modder. Is dat nou lastig om dat allemaal gewoon goed te krijgen als het weer misschien niet helemaal mee zit?
3: Ja, zeker. We zijn altijd goed voorbereid. Ook als het nu heel mooi zonnig weer is. Dus we hebben met graafmachines, waterpompen, watertoevoer, hebben we een heel plan voor gemaakt. En ligt het er nu heel mooi bij. En dat gaan we het hele weekend zo houden.
4: Ja, je voelt meteen al een beetje de koude lucht. Want wat ligt hier nu?
3: Ja, dit is dus echt Flevolands, of eigenlijk Urker ijs. En dat kunnen we morgen in de Brain Freeze hindernis gebruiken. We hebben verschillende ijsleveranciers vergeleken. Maar deze partij uit Urk, dat is echt top. Dus het is een primeurtje voor dit jaar.
4: Wat verwacht je van komende editie? Wat hoop je vooral op de komende dagen?
3: Ja, ik hoop er eigenlijk voor. Ik hoop erop dat, de ouderwetse Mudmasters sfeer. Je ziet allemaal mensen die elkaar niet kennen in het startvak samen staan. En dan op het parcours helpen mensen elkaar. Er wordt gelachen. Ontstaat een hele positieve energie. En ik hoop en verwacht het eigenlijk ook wel, dat het dit weekend weer gaat gebeuren.
2: Ja, superleuk met z'n allen. Andees Kortjo, oprichter van Mudmasters. Vandaag is de aftrap in Biddinghuizen. Ook morgen en overmorgen duiken duizenden deelnemers de modder en het water in. En wij doen daar live verslag van. En ik hoor net van Roy, je hebt ook de marathonafstand van Mudmasters.
1: 42 kilometer.
2: Ongelooflijk.

0: Ella Langley met het prachtige Choosing Texas. Die volgens mij Mariah Carey heeft ingehaald. Hè, met, als het gaat om de Billboard Top 100.
1: Geloof het wel, ja.
0: Ja, volgens mij wel. Dat is knap, want Mariah Carey komt elk jaar weer terug met haar nummer All I Want For Christmas Is You. Nou, misschien komt Ella Langley ook elk jaar wel weer terug.
1: Zullen we die dan zo meteen nog even draaien? All I Want For Christmas.
0: Onze...
1: Weet je, we laten het aan Floris over.
0: Ja, dat inderdaad. Hij mag kiezen. Inderdaad.
1: Floris Lafever, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Wat vind jij ervan? Zullen we hem draaien straks? All I
2: Want
1: For Christmas.
2: Ik vind het wel een heel gezellig nummertje, moet ik zeggen.
0: Ja, maar het is wel echt...
1: Doen.
0: Ja, echt?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Okay. En het is ook fris buiten, dus misschien past het er wel bij.
1: Oh ja, Floris, het was echt koud vannacht.
2: Ja, het was afgelopen nacht behoorlijk fris. In het oosten van het land heet het zelfs gevroren aan de grond. Dat is niet gebeurd in onze provincie, maar momenteel liggen de temperaturen overal nog dicht bij de 5 graden. Maar dat gaat wel veranderen als de zon opkomt, want we krijgen een schitterende middag met heel veel zonneschijn. Momenteel trekt er nog wel een plukje met sluierbewolking over Flevoland heen, maar in de middag is het eigenlijk zonovergoten en wolkeloos. En onder invloed van een matige wind uit het zuiden wordt het behoorlijk warm vanmiddag met 20 à 21 graden, dus dat klinkt best goed.
1: Oh, lekker. Kunnen we het terras al op?
2: Ja, dat kunnen we zeker. En dat kunnen we in het weekend en de dagen daarna ook, want het blijft morgen ook behoorlijk warm. Met een graad of 18 of 19. Wel moeten we morgen rekening houden met wat meer bewolking in het weerbeeld. De zon heeft het morgen echt een stuk lastiger dan vandaag. En misschien valt er her en der morgenmiddag ook een beetje lichte regen of motregen. Maar op zondag verwacht ik meer zonneschijn terug in het weerbeeld te zien van Flevoland. En kan het ook weer wat warmer worden met 22 of 23 graden.
1: Ongelooflijk. En daarna wordt het nog warmer?
2: Ja, we krijgen echt te maken met een behoorlijk mooie en warme nazomerperiode vooral. Op maandag is het al behoorlijk warm met 24 of 25 graden. En als de wind verder naar het zuiden tot zuidoosten gaat draaien, ja, dan stijgt de temperatuur verder. Met de hoogste waarde op de dinsdag en woensdag, dan wordt het zelfs 27 of 28 graden in het zuiden van onze provincie. En daarbij is er flink wat ruimte voor de zon, enkele wolkenvelden. En tot en met woensdag is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen gewoon droog.
1: Dan gaan er wel records verbroken worden, of niet, Floris?
2: Dat denk ik wel. Ja, want de records staan niet zo heel scherp. En sowieso is het natuurlijk heel bijzonder dat het aan het eind van de septembermaand zomers warm wordt in Nederland. Maar er zijn zelfs een aantal berekeningen die naar tropische temperaturen gaan voor het zuiden van het land. Ja, en als dat gebeurt, dan zal dat wel heel uitzonderlijk zijn natuurlijk.
1: Dankjewel, Floris.
2: Tot straks.
1: Moet je luisteren, daar komt hij hoor. Zometeen. All I Want For Christmas, voor jou. Hey Floris, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Tot later. Dankjewel, Floris.
1: Ja, dit weekend staat Almere Centrum in het teken van het Uitfestival. Het is de start van het culturele seizoen. En dat betekent muziek, theater, dans en kunst.
0: We praten erover met de centrummanager, dat is Loes Jonge. Loes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, verwacht u... Ja, vertel.
3: Ja, ik hoor centrummanager. Nou, het is maar een naampje. Het is niet helemaal correct, maar dat geeft niet.
0: Oké. Nou, dan laten we het hebben over het Uitfestival dan. Verwachten jullie veel mensen dit weekend?
3: Eigenlijk wel. Ten eerste zit het weer enorm mee. Het Uitfestival is natuurlijk altijd even een gokje of dat in eind september of dat lekker weertje wordt. Mm-hmm. Maar dat wordt prachtig. En normaal gesproken, ook bij niet zo mooi weer, dan zitten we al dik over de 100.000 bezoekers. Dus wij zien met veel plezier het weekend tegemoet.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook geluk hebben natuurlijk met het weer. Dat Uitfestival is natuurlijk bedoeld om mensen warm te maken. Hè? Vooral die verschillende voorstellingen en optredens die er weer aankomen in het nieuwe culturele seizoen. Maar ja, hoe weet je nou of dat lukt? Hè? Of mensen dus naar aanleiding van dat Uitfestival ook bij thuiskomst denken van... Hey, ik ga meteen maar even boeken.
3: Ja, dat weten we niet. Maar het is ook een middel om onder andere van alle cultuur die al in Almere is... gewoon zich te laten zien. We hebben het ook over koren, we hebben het over orkesten, we hebben het over artiesten uit Almere, bandjes uit Almere. Dat. Dus het is niet per se alleen voorstellingen in de kunstlinie, ja. Of op elders. Die zijn er ook bij uiteraard. Maar in dit geval is het ook een tonen van hetgene wat je doet. Wie je bent. En dan daar kunnen mensen ook heel enthousiast over.
0: Het is eigenlijk ook een soort hobby shoppen of zoiets. Hè? Dat je een beetje kan kijken van oh, dit biedt Almere ook. Misschien kan ik daar ook wel bij me aansluiten.
3: Ja, nou eigenlijk wel ja. Want er zijn natuurlijk enorm veel cultuurvormen. In de zin van theater, zang, koren, orkesten, bandjes. Je kan alles bedenken. Waar mensen misschien nog niet bij stil stonden dat het er was. En als je dan toevallig op straat iets hoort, dan kan je best enthousiast over worden natuurlijk.
0: Ja, je hebt net al wat genoemd en wat er allemaal te doen is komend weekend. Waar kijkt u zelf naar uit?
3: Waar kijk ik zelf naar uit? Eigenlijk gewoon de complete vrolijkheid van het hele centrum. Want overal waar je loopt, iedere hoek van de straat, ga je wat tegenkomen. Muziekje. Er is op zondag is er speciaal een heel kidsplein. Dat voor de kids ook leuke activiteiten zijn. We hebben een hele spannende, leuke slotact eigenlijk. Die is op de kunst, voor de kunstlinie en dat is Circus Fabuloca. Die doen een circusact met een heftruck met een aantal circusartiesten. Dat is wel een leuke afsluiting, denk ik. En verder is er ook in de kunstlinie van alles te doen. Eigenlijk heb je een heel programma nodig om te kijken van waar ga ik heen en op welk terrasje ga ik zitten om mij de hele dag lekker te laten vermaken.
1: Genoeg te beleven voor jong en oud dus.
3: Zeker. Ja.
1: Loes Jonge, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Loes Jonge was dat dus evenementenorganisator. Ja, en dan?
1: Hij is aangekondigd. Hij komt hij hoor.
0: Ja, dan moet hij ook hè.
1: Voor weerman Floris Lafeeberg. Ik moet ook wel een beetje lachen.
0: Terwijl het volgende week 27 graden is.
1: Ja.

0: In het kader van de pepernoten zijn al in de winkel. De eerste Sinterklaasfilms zijn al in de bioscoop te zien.
1: Ja, ik was gisteren even bij de bakker. Gewoon voor een halfje volkoren. Maar daar lag alles inderdaad. Ja, de chocoladeletters, de pepernoten.
0: En weet je wat het erg is tegenwoordig? Je moet het nu ook al in huis halen. Want wil je tegen de tijd dat de feestdagen ook zijn het nog hebben, dan is het ook niet meer te kopen.
1: Ja, precies. Dat klopt.
0: Dus, ja. Dus in het kader van die gedachten hebben we maar even kerstmuziek gedraaid. All I Want for Christmas, Mariah Carey hoorde je.
1: Gaan we naar wat berichten van buiten deze provincie. Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd onder leiding van bondscoach Xavi gelijk gespeeld tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Werd het 1-1. Nederland speelde goed, maar kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. De supporters in het stadion zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje, hoorde Hart van Nederland.
2: Ja, we zijn tevreden. Eerste start, toch?
3: Ja. Ja.
4: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Hernandez. Dat is niet normaal.
5: We gaan ervoor.
6: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
0: Een hele nuchtere mening hoor ik ook.
1: Heerlijk, hè? Eén wedstrijd gespeeld. Ja. We worden Europees kampioen. Ja. Ik hoop het, ik hoop het. Het zag er inderdaad wel een stuk beter uit. Veel meer beleving, veel meer inzet. Dus nou ja, dat is toch het begin. Zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League in en tegen Servië.
0: Minister Van Wiel die heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. En dat hij ook onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekenend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest daarna flink door het stof.
7: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld, dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd hij alleen nog gesteund door Forum voor Democratie.
1: Premier Jette heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jette reageerde in New York ongekend fel.
8: I believe there can be only one response. To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Leveren hem dus applaus op. De VS heeft het strafhof, dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt, nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. En dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
9: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren. Want jij

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Een 35-jarige man uit Almere hoeft niet de gevangenis in voor het bezit van meerdere vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. De rechtbank in Lelystad legt hem wel de maximale taakstraf van 240 uur op. De politie vond onder zijn bed onder meer 3 pistolen, een hagelgeweer en 116 patronen. In zijn schuur lag zwaar vuurwerk. De man verzamelde de wapens jarenlang als hobby. Hij krijgt geen zelfstraf omdat hij niet eerder is veroordeeld en de kans op herhaling laag is. Wel moet hij zich 2 jaar melden bij de reclassering. Gaat hij in die periode opnieuw de fout in, dan moet hij alsnog 1 jaar naar de gevangenis. De waterpolitie heeft maandag 2 mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. Ze vielen op omdat ze zonder verlichting voeren. Toen agenten aan boord kwamen, vonden ze 2 zakken met zo'n 80 kilo levende paling. De 2 mannen worden strafrechtelijk vervolgd en de paling is weer vrijgelaten in het water. Drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Nu geldt in het verlengde van de start- en landingsbaan nog een verbod van binnen 15 kilometer van het vliegveld. Daardoor mag in bijna heel Zeewolde niet gevlogen worden met de drone. Die afstand wordt teruggebracht naar 5 kilometer. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat veilig genoeg. Vliegtuigen vliegen na 5 kilometer hoger dan de maximale vlieghoogte van drones, namelijk 120 meter. Webwinkel Bol gaat voorlopig niet bouwen bij Flevokusthaven in Lelystad. De bouw daar begint waarschijnlijk pas na 2028. Eerst richt Bol zich op de bouw van een nieuw distributiecentrum van 60.000 vierkante meter bij Lelystad Airport. Dinsdag is daar de eerste paal de grond in gegaan. De kavel van 26 hectare bij Flevokust blijft wel in handen van Bol. Wanneer daar wordt gebouwd hangt volgens het bedrijf onder meer af van de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Partijen in de gemeenteraad van Dronten betreuren dat inwoners hun overgebleven vuurwerk niet in eigen gemeente kunnen inleveren. Sinds dit jaar geldt een vuurwerkverbod. Inleveren kan gratis, maar alleen bij punten in Almere en Lelystad. Volgens burgemeester Gebbe zijn extra inleverpunten te duur en ook te ingewikkeld vanwege de strenge veiligheidseisen die eraan zitten. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
6: Zometeen gaan we vooruitblikken op voetbal, want Almere City die mag aantreden. Tegen wie? Hoor je zometeen.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Marmalade was dat met de Loving Things.
1: Almere City speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht. Na de winst tegen Heracles zit de sfeer er goed in bij de ploeg.
0: Trainer Anoush Dastgir die wil de positieve lijn voortzetten.
2: Vaak als het heel slecht gaat, dan worden dingen besproken. Maar juist ook op momenten dat dingen goed gaan, moet je het bespreekbaar maken. Dat we koersvast blijven. Dat we zelf de dingen doen die we de afgelopen weken gedaan hebben. En dat we nu niet moeten gaan denken, we spelen tegen tegenstander die in de ranking laag staat. Dus we moeten andere dingen gaan doen. Of we moeten ons eigen wedstrijd gaan spelen in een wedstrijd. Dus dat heb ik zeker vandaag bespreekbaar gemaakt. En ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
3: Zijn er jongens morgen niet bij of jongens die niet kunnen starten?
2: Nou, aantal zijn nog niet klaar om bij te zijn. Ferdy Druijf, Emmanuel van de Blaak, Tijano. Dat zijn wel jongens die nog niet klaar zijn om bij te zijn. En er zijn wel wat twijfelgevallen om te kijken of ze morgen wel of niet bij kunnen zijn.
3: Ga je veel anders doen dan vorige week?
2: Nee, kijk, je gaat niet veel anders doen. Maar ik ga me wel aanpassen waar nodig. En of dat is op de manier van hoe we willen aanvallen. Want iedere tegenstander laat ergens anders weer ruimtes liggen. Dus dat analyseer je en je probeert dat jezelf ergens aan te passen. Maar veel anders? Nee, dat niet.
3: Met nog 3 wedstrijden te gaan in de eerste periode staan Almere 2 punten achter koploper Heracles. Hoewel de trainer ook naar het gehele seizoen kijkt, is de eerste periode wel een gespreksonderwerp geweest.
2: Ja, kijk, je kijkt wel wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik moet zeggen dat we vandaag dat wel hebben benoemd. Hè? Want ook die eerste periode is belangrijk. Kijk, we hebben het niet in onze eigen hand, maar je jaagt er wel op. En dat speelt wel in de ploeg, dat kan ik niet ontkennen.
3: Je kunt morgen even bovenaan komen, Anoush.
2: Ja, voor een nachtje kan je even bovenaan komen, klopt.
3: Ah, dat is toch lekker?
2: Ja, zeker. Zeker is dat lekker. Voor het gevoel, maar ook om de druk op te voeren richting de andere tegenstanders.
1: Verslaggever Luc Grovenstein in gesprek met de trainer van Almere City.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk mooi als ze even een dagje bovenaan komen te staan.
1: Ja, dat is altijd leuk.
0: Shannon Sparber ga je nu horen met Great Expectation.

0: Na, na, na. Hoe zit het eigenlijk met nog gaan met Freek?
1: Ja, goede vraag. Dat weet ik niet. Ik heb er eigenlijk niet zoveel over gehoord.
0: Nee.
1: Nee, ik lees nu net wel dat ze een beetje hinten op wat nieuwe muziek. Dus misschien dat er nog wat nieuwe muziek uit gaat komen.
0: Ben benieuwd.
1: Ja, maar ja, hoe het met hem gaat. Ja, volgens mij wel goed. Ja. Na omstandigheden. Ja,
0: geloof ik ook wel.
1: Denk ik dan.
0: Nou, gelukkig.
1: Nou, inderdaad, heel mooi. Je hoorde ze met Onderweg naar Later. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
0: Ja, in Nieuwsuur ging het over moeilijkheden bij een inreisverbod. De afgelopen 10 jaar bestempelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 mensen als gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, bij die mensen kan het Nederlanderschap worden afgenomen. Daarna volgt dan een inreisverbod. Het is de bedoeling dat ze Nederland verlaten. Volgens burgemeester Mark Koes van Arnhem komt daar in de praktijk maar heel weinig van terecht.
2: De maatregel werkt eigenlijk alleen op het moment dat je iemand de nationaliteit afpakt en eigenlijk de volgende dag of dezelfde dag nog het land uitzet. En dat het land uitzetten, dat gebeurt niet. Omdat de landen van herkomst niet meewerken. Of omdat dat überhaupt niet kan.
0: Maar ja, wat moet je dan wel doen? Nou, Marcouch die pleit voor actief handelen.
2: Je weet hoeveel je er op dit moment in de gevangenis hebt zitten en hoeveel er over een tijdje uitkomen. Dus je zou kunnen zeggen, begin vroeg met het voorbereiden van die maatregelen en dus ook met het regelen van die uitzetting. Dus ga niet pas beginnen op het moment dat iemand met een blauwe zak op straat staat. Regel dus ook met die landen dat ze deze mensen terugnemen. En als ze niet terugnemen, moet je nadenken of deze maatregel wel de maatregel is die je moet nemen, gelet op de risico's die het met zich meebrengt op het moment dat je iemand het land niet uitzet.
1: In Zembla aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2025 zette de Amerikaanse president Trump het mes in ontwikkelingsorganisatie USAID. Daarmee werd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stopgezet. Gabriella Weiman is operationeel directeur van Save the Children. Volgens haar had het besluit van Trump grote gevolgen.
3: Als Save the Children zitten we in 100 verschillende landen. Wij hebben vorig jaar 105 miljoen kinderen geholpen. Wij moesten in al die 100 landen programma's binnenlopen, scholen binnenlopen, klinieken binnenlopen. En moesten onze mensen gaan zeggen tegen die kinderen, je mag morgen niet meer terugkomen. Die kinderen liggen in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze programma's. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die kinderen gaan dood.
1: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij Deutsche. Dat is het departement voor een efficiëntere Amerikaanse overheid. En Musk had grote plannen, vertelt hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Dirk-Jan Koch.
4: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. En dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in eetmedicatie, gaan er wel meteen mensen dood.
0: Gaan we nog even naar Renze. Daar ging het over de toekomst van de Nederlandse publieke omroep. Naast bezuinigingen die op de planning staan, zullen de 13 omroepen in 4 organisaties opgaan. En ja, dan moeten dus samengewerkt worden. Minister Letschert vertelt hoe de plannen voor de publieke omroep eruit zien.
5: Wat we gaan doen, we gaan dus van een open stelsel, waar je dus ook steeds nieuwe omroepen na 5 jaar erbij kunt krijgen, maken we nu een gesloten stelsel met 4 omroephuizen en NOS als 5e.
0: Hoe werkt dat dan in de praktijk?
5: Die 4 omroephuizen krijgen collectief de verantwoordelijkheid om met elkaar dat programmeeraanbod te maken. Mm-hmm. En ook af te stemmen. Dat wordt aan de voorkant getoetst door externe partijen. En dat wordt aan de achterkant na 5 jaar weer getoetst. Als dan zou blijken aan de voorkant al dat heel veel geluiden, bijvoorbeeld van rechtsconservatief, niet in dat programmeeraanbod een plek hebben gekregen, dan gaat daar dus een negatief oordeel komen.
6: Wie
5: en hebben ze een probleem.
6: Wie velt dat oordeel?
5: Dat gaat liggen bij de Raad voor Cultuur en bij het Commissariaat voor de Media.
0: Maar ze zullen het ook niet altijd eens zijn, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat wordt
0: ook
1: nogal
0: af en toe nog een robbertje vechten.
1: Ja.
0: Over de ingewikkelde organisatiestructuur van de NPO is altijd veel te doen. Maar, zegt Letschert, een andere discussie is belangrijker.
5: Hoe zorgen we dat de Nederlandse content die we met elkaar maken, dat die zichtbaar en vindbaar is voor onze kijkers? Hoe ze ook kijken, wanneer ze kijken, live of later willen terugkrijgen. Ja. En dat die digitaliseringsstrategie die daarbij hoort, gewoon echt veel sneller gaat.
7: Dus een kleinere NPO.
5: Ja, maar er is dus nou zitten ze met z'n 11 plus NPO-bestuur. Dadelijk zitten ze met 4 plus NOS en 1 bestuurder van de NPO.
0: En dat was gisteravond op de tv.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
2: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almeerder hoeft niet de gevangenis in, ondanks het bezit van vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. En drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
10: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
9: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
11: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
9: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangevallen.

0: thermokleding heb ik al klaar liggen. Want het is wel koud hoor in dat water.
1: Oh, toch wel. Want ja. Het wordt best mooi weer natuurlijk dit weekend.
0: Ja.
1: Oh, maar je hebt het wel nodig.
0: Ja, ik twijfel dus een beetje.
1: Oh, je twijfelt.
0: Ja, maar ik ga het denk toch doen. Want ik denk dat ik dan geen spijt heb zodra ik in het water zit. Dat ik dan denk, oh, nou,
1: ja, precies.
0: Toch lekker warm.
1: Ja.
0: En verder ook nog in Flevoland is wakker. Ja, Almere City die speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bruno Mars is op zoek naar een schat in zijn nummer Treasure. En je hoorde hem bij Flevoland is wakker.
1: Ja, ik zit in één keer te denken. Dat Mudmask is eigenlijk ja, een vorm van schat zoeken.
0: Ja, eigenlijk
1: door
0: wel.
1: De modder
0: ja,
1: je bewegen.
0: Wel.
1: Maar ja, je moet er wel voor betalen. Je vindt, het is niet zo dat je echt een schat vindt natuurlijk.
0: Nee, het is een schat kopen. Maar wat ik altijd heel vervelend vind bij... Je hebt altijd van die modderbulten waar je dan overheen moet.
1: Ja.
0: En dan denk je, oh, je bent die bult overgekomen. Maar ze hebben dan in die poelen die daartussen zitten, hè, die modderpoelen... poeltjes, hebben ze ook nog extra gaten gegraven.
1: Oh, er zit een kuil in?
0: Ja, dus je denkt dat je gewoon lekker dan door die poel kan lopen, maar dan heb je in één keer zo dat je in één keer instart zo, en dan zit je onder water.
1: Oh, jakkes. Ja. Maar dat gaat altijd goed? Zijn geen mensen die enkels verswikken of zo?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die hun enkels verswikken.
1: Oh, jakkes. Nou ja, goed. Ja. Ja, je hebt het al in de gaten, dat Mudmasters. Vandaag dan begint dat. Het is ook het hele weekend dat mensen daar terecht kunnen. En dat zijn er ook best veel, hè?
0: Ja, duizenden deelnemers die gaan dit weekend het parcours op. En de afgelopen dagen is er hard gewerkt om dat allemaal voor te bereiden. En wij namen met oprichter Andrees Kortshow een kijkje achter de schermen.
2: Voorbereidingen gaan eigenlijk hartstikke goed. We liggen voor op schema. We hebben ondertussen een kleine 15 jaar ervaring. Dus hier en daar hebben we wel wat routine. Goede mensen, goede leveranciers, goed team. Dus dat helpt allemaal wel. Alleen ja, het moet wel allemaal precies op tijd voor één weekend allemaal gebeuren. Dus dan zou je toch zien dat er altijd dingen kunnen misgaan. Transporten die niet aankomen, et cetera. Dus vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
3: Zijn er ook veel nieuwe dingen die mensen kunnen verwachten deze editie?
2: We hebben wel een aantal zaken verbeterd. We proberen echt elk jaar te verbeteren. Dat zijn wat minder zichtbare dingen misschien. Hè. Dus we hebben nu het start-finish-gebied wat compacter en gezelliger gemaakt. De start dichter bij het festivalterrein, waardoor je nog meer energie op één plek krijgt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met name op het meest uitdagende deel van het parcours, het 16 kilometer parcours. Ja, daar geven we de deelnemers wat extra uitdaging met tweetal nieuwe, wat meer uitdagende hindernissen.
3: Ja, we staan nu bij de Submarine. Een van de onderdelen waar mensen aankomend weekend lekker doorheen kunnen gaan. Hier ligt al veel modder. Is dat nou lastig om dat allemaal gewoon goed te krijgen als het weer misschien niet helemaal mee zit?
2: Ja, zeker. We zijn altijd goed voorbereid. Ook als het nu heel mooi zonnig weer is. Dus we hebben met graafmachines, waterpompen, watertoevoer, hebben we een heel plan voor gemaakt. En ligt het er nu heel mooi bij. En dat gaan we het hele weekend zo houden.
3: Ja, je voelt meteen al een beetje de koude lucht. Want wat ligt hier nu?
2: Ja, dit is dus echt Flevolands, of eigenlijk Urker ijs. En dat kunnen we morgen in de Brain Freeze hindernis gebruiken. We hebben verschillende ijsleveranciers vergeleken. Maar deze partij uit Urk, dat is echt top. Dus het is een primeurtje voor dit jaar.
3: Wat verwacht je van komende editie? Wat hoop je vooral op de komende dagen?
2: Ja, ik hoop er eigenlijk voor. Ik hoop erop dat, ik noem het maar de ouderwetse Mudmasters sfeer. Je ziet allemaal mensen die elkaar niet kennen in het startvak samenstaan. En dan op het parcours helpen mensen elkaar. Er wordt gelachen. Ontstaat een hele positieve energie. En ik hoop en verwacht het eigenlijk ook wel, dat het dit weekend weer gaat gebeuren.
1: Ja, zeker met het fantastisch mooie weer dat eraan zit te komen. Andrees Kortshow, oprichter van Mudmasters. Vandaag is de aftrap in Biddinghuizen. En morgen en overmorgen dan duiken al die deelnemers dus de modder en het water in. En je begrijpt het, hè? Wij doen daar verslag van. Dit is Sombor, My Body Isn't Ready.

0: Het favoriete nummer van onze weerman, Floris Lafeber, toch?
1: Ja, een heerlijk nummertje moet ik zeggen op deze vrijdagochtend.
2: Ja, we hebben die andere favoriet ook al voor je gedraaid. All I Want for Christmas.
1: Toen was ik schijnbaar uitgelogd.
2: Ja, toen was jij misschien eventjes... Nou, was je al van de zon aan het genieten? Of,
1: Ja, een beetje naar buiten aan het kijken. Want we hadden echt te maken met een prachtige zonsopkomst. En sowieso volgt er een schitterende nazomerdag vandaag in heel de provincie. Wel na een behoorlijk frisse start. Want momenteel ligt de temperatuur nog ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn daarbij stijgt de temperatuur vanmiddag wel naar een aangename en warme 20 of 21 graden. Bij een meest matige wind uit een zuidelijke richting. En het weerbeeld blijft eigenlijk zonovergoten.
2: Ja, want wat gaat er aankomen, Floris?
1: Ja, we krijgen echt een hele mooie nazomerperiode. Met name na het weekend is dat het geval. En ook sowieso verlopen de avonden heel aangenaam in provincie Flevoland. Ook vanavond een aangename temperatuur van 16 of 17 graden rond zonsondergang. En daarbij is het in eerste instantie nog helder weer. Maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen. Ja. Het is ook een stuk minder koud dan afgelopen nacht met minima tussen de 10 en 11 graden.
2: Ja, je zei het al, na het weekend wordt het nog warmer, hè?
1: Ja, het wordt veel warmer. Zelfs op dinsdag en woensdag temperaturen van zomerse waarde richting de 25 graden. Maar in het weekend is het toch wel een beetje tegenvallend, hoor, denk ik. Oh. Morgen flink wat wolkenvelden in het weerbeeld. Misschien een spatje lichte regen of motregen. Af en toe wat ruimte voor de zon. En omdat de wind morgen naar het noorden gaat draaien, ligt de temperatuur ook een stukje lager dan vandaag, met 18 of 19 graden. Zondag is het dan weer wat warmer. Flink wat ruimte voor de zon, een graadje of 22. De wind draait weer naar een zuidelijke richting. En dat betekent ook de dagen daarna aanvoer van hele warme lucht vanuit Centraal-Europa. Dinsdag en woensdag worden waarschijnlijk de warmste dagen, met zomerse temperaturen van 25 graden of nog wat meer. En dat is toch wel bijzonder voor de tijd van het jaar.
2: Ja, zeker. Want dat is ook geen nazomer meer. Dat is gewoon volop zomer in de herfst.
1: Ja, dat is gewoon volop zomer, hoor. Want misschien zal het zelfs tropisch warm worden, dat vind ik eigenlijk best wel optimistisch. Maar er zijn wel een aantal modellen die zelfs gaan voor 28 of 29 graden in het zuiden van het land. En dat is toch wel zomers te noemen.
2: Ja, dat kun je stellen. Floris, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog, hè.
2: Ja, jij ook. Gaan we door met sportzaken, want Almere City speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht. Na de winst tegen Heracles zit de sfeer er goed in bij de ploeg.
3: Trainer Anoush Dastgir wil die positieve lijn voortzetten.
4: Vaak als het heel slecht gaat, dan worden dingen besproken. Maar juist ook op momenten dat dingen goed gaan, moet je het bespreekbaar maken. Dat we koersvast blijven, dat we zelf de dingen doen die we de afgelopen weken gedaan hebben. En dat we nu niet moeten gaan denken, we spelen tegen tegenstander die in de ranking laag staat. Dus we moeten andere dingen gaan doen. Of we moeten ons eigen wedstrijd gaan spelen in een wedstrijd. Dus dat heb ik zeker vandaag bespreekbaar gemaakt. En ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
5: Zijn er jongens morgen niet bij of jongens die niet kunnen starten?
4: Nou, aantal zijn nog niet klaar om bij te zijn. Ferdy Druijf, Emmanuel van de Blaak, Tijano. Dat zijn wel jongens die nog niet klaar zijn om bij te zijn. En er zijn wel wat twijfelgevallen om te kijken of ze morgen wel of niet bij kunnen zijn.
5: Ga je veel anders doen dan vorige week?
4: Nee, kijk, je gaat niet veel anders doen. Maar ik ga me wel aanpassen waar nodig. En of dat is op de manier van hoe we willen aanvallen. Want iedere tegenstander laat ergens anders weer ruimtes liggen. Dus dat analyseer je en je probeert dat jezelf ergens aan te passen. Maar veel anders? Nee, dat niet.
5: Met nog 3 wedstrijden te gaan in de eerste periode staan de Almere's 2 punten achter koploper Heracles. Hoewel de trainer ook naar het gehele seizoen kijkt, is de eerste periode wel een gespreksonderwerp geweest.
4: Ja, kijk, je kijkt wel wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik moet zeggen dat we vandaag dat wel hebben benoemd. Hè? Want ook die eerste periode is belangrijk. Kijk, we hebben het niet in onze eigen hand, maar je jaagt er wel op. En dat speelt wel in de ploeg, dat kan ik niet ontkennen.
5: Je kunt morgen even bovenaan komen, Anoush.
4: Ja, voor een nachtje kan je even bovenaan komen, klopt.
5: Ah, dat is toch lekker?
4: Ja, zeker. Zeker is dat lekker. Voor het gevoel, maar ook om de druk op te voeren richting de andere tegenstanders.
2: Verslaggever Luc Grovenstein in gesprek met de trainer van Almere City. Zometeen wat zaken van buiten deze provincie. Maar eerst Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: Nou, we zeggen het toch tegen Gloria Gaynor. Never can say goodbye bij Flevoland is wakker. Dan wat berichten buiten de provincie.
1: Ja, zeker. Stond er nou een Nederlands elftal op de grasmat of niet? Natuurlijk de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi. Nou, er werd in ieder geval gelijk gespeeld tegen Duitsland. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-1. Nederland speelde goed, kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. De supporters in het stadion zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje. Hoor de Hart van Nederland.
2: Ja, zijn tevreden. Eerste start, toch?
3: Ja.
4: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi Hernandez. Dat is niet normaal.
5: We gaan ervoor.
6: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
1: Ja, heerlijk op basis van één wedstrijd. Nou ja, goed. Ach, optimistisch mag je natuurlijk altijd zijn. Dat is alleen maar goed. Zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League in en tegen Servië.
0: En ook die gaan we winnen. Althans, we wonnen nu niet. Maar als ik het aan de fans ligt,
1: ja,
0: dan gaan we winnen.
1: Maar ik vond ook echt wel, ik heb niet heel die wedstrijd gekeken natuurlijk. Dat zou een beetje te laat worden. Maar ik vond wel, er stond wel een ander Oranje. Er was meer inzet, meer beleving. Ja.
0: Ik denk dat we een soort wake-up call hebben gekregen misschien wel.
1: Ja, ja, het zou zomaar kunnen.
0: We gaan het ook zondag weer zien. Dan over minister Van Wil. Die heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. En dat hij ook onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekenend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wil moest daarna flink door het stof.
7: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde Van Wil wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd die alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
2: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De waterpolitie heeft 2 mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. Ze vielen op omdat ze zonder verlichting voeren. Toen agenten aan boord kwamen, vonden ze 2 zakken met zo'n 80 kilo levende paling. De 2 mannen worden strafrechtelijk vervolgd. De paling is weer vrijgelaten in het water. Bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Griend. De vroegere cafetaria en pizzeria staat sinds 2016 leeg. Omwonenden klagen over overlast, vandalisme en onveiligheid. Ze willen meer politietoezicht en maatregelen tegen de langdurige leegstand. De petitie is aangeboden aan de burgemeester. Partijen in de gemeenteraad van Dronten betreuren dat inwoners hun overgebleven vuurwerk niet in de eigen gemeente kunnen inleveren. Sinds dit jaar geldt er een vuurwerkverbod. Inleveren kan gratis, maar alleen bij punten in Almere en Lelystad. Volgens burgemeester Gebbe zijn extra inleverpunten te duur en te ingewikkeld vanwege de strenge veiligheidseisen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in en 7 mensen zijn aangehouden.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
8: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files of vertragingen. Ik heb 1 flitser voor je, die staat op de N307. Dat is de Hanseweg in Dronten bij hectometerpaal 105,9. Heb je ook een flitser gezien, kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in het gesprek praten we met wethouder Michel Bakelaar over de week tegen eenzaamheid. Wat doet Lelystad daar allemaal aan? Hoi zo.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bruce Hornsby was dat bij Flevoland is Wakker met The Way It Is.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Wethouder Michel Bakelaar van de gemeente Lelystad over de Week tegen Eenzaamheid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, die Week tegen Eenzaamheid, ik heb naar de agenda gekeken van Lelystad. Die zit bomvol met activiteiten, samen eten, creatieve workshops, dansen, noem maar op. Maar hoe voorkom je nou dat die Week tegen Eenzaamheid, ja, vooral een feestje wordt voor mensen, voor inwoners die de weg toch wel weten te vinden naar al die activiteiten?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk de zoektocht die we met elkaar hebben. Maar dat is mooi dat we hier met het is ruim 110 partners in de stad. Hè, dus dat je die met elkaar samenwerken om te zorgen om ook al die mensen te benaderen. Iedereen heeft zo zijn eigen doelgroep. Dus we hebben vanuit kerken, we hebben vanuit welzijnspartijen, we hebben vanuit allemaal andere verenigingen, ook bijvoorbeeld SPOT, hè, dus die meer veel meer met jongeren, scholen zijn aangesloten. Dus er zijn heel veel mensen aangesloten. En daarmee weet je een groot publiek te trekken. Dus dat maakt het wel mooi. Maar er zit wel een hele lastige doelgroep in die wat lastiger te benaderen is. En dat is een beetje de doelgroep zoals ik hier ook zit als 44-jarige met kleine kinderen. Probeer daar maar eens even tijd te creëren om mensen te ontmoeten in de stad.
0: Ja, want zijn daar ideeën over hoe jullie dat dan, hoe ze die willen bereiken?
3: Ja, er zijn zeker ideeën voor. En daarvoor is het ook mooi in Lelystad dat we ook een ideeënmarkt. En bij de ideeënmarkt is ook ooit een idee geopperd van we willen socials live. Dus voor die middengroepen, dus 25, of zelfs nog iets jonger, 25 tot, mag wel tot 50. Mm-hmm. Dat je gaat, die probeert te betrekken. En daar hebben ze nu een social live op 1 oktober. Die staat dan net niet in de kalender. Die valt er dan weer net buiten.
0: Social life, wat is dat?
3: Ja, dat is een activiteit waarin deze doelgroep wordt aangesproken van 25 tot 50 even. Met allemaal workshops dat aansluit bij die doelgroep. Ja. En dat is bedacht niet door de gemeente, maar juist door al die partijen die in de coalitie zitten.
0: En wat voor workshops zijn dat dan?
3: Dat kunnen dansworkshops zijn. Ja, er zijn nog veel meer. Ik weet het inhoudelijk niet helemaal exact. Maar er zijn wel hele wat gewoon aansluit bij de doelgroep. En daarmee probeer je natuurlijk ook wat aan te trekken.
2: Ja, u zegt dat is een lastige doelgroep. Hè? Mensen met jonge kinderen. Die hebben natuurlijk hartstikke druk. Maar dat zou ook niet meteen dat ik denk van daar zit ook eenzaamheid.
3: Ja, die zitten dus wel.
2: Ja, ja.
3: We hebben een onderzoek laten doen vorig jaar. En dat doen we ieder jaar. Dat we kijken van hoe staat het met de eenzaamheid? Zijn die coalitiepartners zijn die ook bekend bij de inwoners? Dus daarin zien we ook dat die, ik noem het een middengroep, dat die zich vaker eenzamer voelt dan de ouderen. Omdat, je zei het al, de ouderen weten misschien wat makkelijker te vinden. Maar deze doelgroep is net wat lastiger te vinden. En daar willen we wel wat op inzetten.
0: En vallen ze ook inderdaad normaal gesproken niet een beetje tussen wal en schip? Inderdaad, dat er niet genoeg oog ook is voor ze?
3: Ik denk wel dat er heel veel gezien wordt en heel veel oog is. Maar als ik gewoon kijk naar mijn eigen leven. Als je een drukke baan hebt. Je hebt ook gewoon bijvoorbeeld alleenstaande moeders. Of alleenstaande vaders.
0: Ja, want je kan het druk hebben met van alles nog wat. Hè, met de kinderen, met het werk. En daaromheen kan je je nog steeds eenzaam voelen.
3: Ja, dat heeft ermee te maken dat je zo druk bent in het in je werkleven. Dat kan ook buiten de stad zijn. Je wilt liefst dat het binnen de stad is, want dan bouw je ook een netwerk op. Maar als je, heel veel mensen komen nu ook, de stad wordt groter. En daarin zie je ook dat heel veel mensen hier naartoe trekken. Toen ik hier voor het eerst naartoe kwam, moest je ook weer een netwerk opbouwen. En kan ook een voordeel zijn dat je op school mensen aanspreekt. Maar je moet het net durven en je moet het net aangaan. Dat zijn de dingen die mensen eigenlijk ook gewoon nodig hebben. En waar je ook de tijd moet vinden, de activiteit moet vinden die aansluit bij de mensen.
0: Maar dan zeg je dus, dan organiseren we dus workshops voor die doelgroep. Ja, dat is natuurlijk, dat is goed. Maar hoe bereik je dan die mensen dat ze daar wel naartoe komen? Dat is natuurlijk ook wel een stap die je dan moet zetten.
3: Ja, dat is in ieder geval oproep aan die mensen. In ieder geval, geef je gewoon op als het kan. Daarnaast zijn niet alleen die workshops, er zijn nog andere activiteiten. We hebben bijvoorbeeld een partner MDF, die maatschappelijke dienstverlener Flevoland. Die hebben bijvoorbeeld activiteiten die heel erg lerend zijn. Dus hoe ga ik bijvoorbeeld om met pubers? Maar het mooie neveneffect is dat die mensen dan ook elkaar ontmoeten. En wat ik daaruit begreep is dat mensen ook elkaar daarna blijven ontmoeten. Dus dan heb je alleen die training en cursus gehad van hoe ga je om met pubers. Maar je had ook een netwerk over aan mensen die daar ook mee omgaan.
2: Toch lijkt het me lastig, hè? Want u zei al van, je hebt in Lelystad heel veel organisaties, meer dan 100 die hierbij betrokken zijn. Bestaat natuurlijk ook het gevaar dat die langs elkaar heen werken.
3: Ja, en daarvoor hebben we mooie bijeenkomsten. Dat zijn bijeenkomsten met elkaar. En die hebben ze ook in werkgroepen ingedeeld. Ook een beetje naar de doelgroepen. Van hoe gaan we om met jongeren? Wat kunnen we daarvoor doen? Is dat ze kijken van en die mensen komen met elkaar aan tafel ook om te delen welke activiteit heb ik individueel, maar wat gaan we ook samen doen? En natuurlijk kan het altijd beter, hè? Dat is altijd de wens, maar 110 is heel veel. Maar het is wel fijn dat je elkaar ontmoet en dat je weet van elkaar, dit doen we, of die gaan we samen doen.
2: Juist. Ja. Ja. Nou, het lijkt het me heel lastig, of misschien wel onmogelijk, om te meten of eenzaamheid afneemt.
3: Ja, dat doe je door middel van een uitvraag. En daarin kan je zien of eenzaamheid minder beleefd wordt. Hè? Want het is natuurlijk ook echt een beleving die mensen hebben. Dus dat kan je wel onderzoeken op basis van vragen. Met een uitvraag van mensen in de stad.
0: Ja. Wat raakt u het persoonlijk het meest als u het met inwoners over dit onderwerp praat, over eenzaamheid?
3: Nee, ik zie mensen ook soms wel gewoon in mijn privéleven. Hè. Dus voordat ik wethouder was, heb ik ook wel gewoon mensen gezien in de omgeving. En het raakt mij gewoon omdat mensen zich... je ziet de afstand ook. En wat het mooiste is als gewoon mensen, als je ziet van hoe kunnen we... mensen die waar ik zag, ja, die zijn eenzaam. Dat voel je op een of andere manier. Je weet het niet, maar mensen durven het niet zomaar te zeggen. Maar vraag ze gewoon even uit eten. Dus we hebben ook gewoon een keer mensen... met kerst gewoon gevraagd, kom gewoon even bij ons gewoon langs. Of kom even regelmatig gewoon even mee eten. Want eten is natuurlijk best wel leuk en laagdrempelig. En dat is een klein gebaar, want één postje extra koken, voor mij is dat in ieder geval wel te doen. Is dat gewoon leuk om te doen en ook mensen daarbij te betrekken in de samenleving.
2: En wat zeggen ze dan?
3: Nou ja, ze zeggen niet, je hebt gewoon een gesprek over en je komt er ook achter hoe mensen in wat ze meemaken, waar ze tegenaan lopen. En dan kun je ook gewoon tips geven wat ze kunnen doen. Belangrijk is het niet dat je zelf verantwoordelijk voelt voor de ander dat ze eenzaam zijn. Maar je kan wel zeggen, je kan iemand een duwtje in de rug geven of een stukje aandacht.
2: Wat vinden ze bijvoorbeeld lastig?
3: Ik denk het vooral het aangeven dat je eenzaam bent en ook over die drempel heen stappen. Wat je ziet is als mensen, en daarvoor is het ook heel fijn dat we dit doen. Als je eenmaal eenzaam bent en op een gegeven moment komen mensen in een fase, dan zijn ze zo gewend aan eenzaamheid, dat is hun leefwereld. En dan is het heel lastig om ze daaruit te trekken. En dat zien we vooral ook wel hoe groter de stad wordt, hoe groter dat die problematiek vaak is.
0: Omdat mensen andere mensen dan ook wegduwen.
3: Ja. Ja, en dan komen ze. Ja, en dan is het wel fijn dat wij allemaal partijen hebben, zoals Welzijn Lelystad of WMO-aanbieders, die achter die voordeur komen als mensen zorg nodig hebben. En dat ze ook zeggen, misschien kunnen ze net dat duwtje geven. Maar hoe langer dat je in dat isolement als het ware zit, want dat is eenzaamheid, een soort sociaal isolement, des te lastiger het is om eruit te krijgen. En daarom is het fijn dat we deze week ook hebben om daar aandacht aan te geven.
0: Dus eigenlijk is het beter om dat te voorkomen, hè? Dat ze zo erg in dat isolement raken, dat het dus heel lastig wordt om ze er nog uit te trekken.
3: Ja.
0: Eenzaamheid, dat treft, u zei het net ook al, hè, ook jongeren. Wat hoort u van hen, wat zij nodig hebben als het gaat om eenzaamheid?
3: Wat ik in ieder geval heb begrepen van jongeren, want jongeren is, je denkt, die hebben het al heel druk. Ik heb zelf nog geen puberkinderen of zo, maar je hoort social media, dat lijkt net of je heel veel vrienden hebt, maar daarin kan je heel eenzaam voelen.
0: Ja.
3: En daar is ook fijn dat in de coalitiepartners bijvoorbeeld ook Porteum zit en een aantal basisscholen, dus dat ze daar ook oog voor hebben. Maar blijkt dus wel dat jongeren makkelijker over eenzaamheid praten dan wij ouderen, om het zo te zeggen.
0: Ja, zij gooien het helemaal op tafel.
3: Ja, ze gooit makkelijker op tafel dan de ouderen. Maar alsnog is het een groep wat natuurlijk op een andere manier benaderd moet worden. Dan zie je, recent mocht ik meidenlokalen openen. Dat helpt ook weer aan een netwerk, momentum van meiden die elkaar treffen.
0: Ja. Dat is een moment dat meiden inderdaad dingen samen kunnen doen. Hè, eigenlijk inderdaad een beetje de eenzaamheid te bestrijden. Maar ook gewoon een gezellige middag te hebben.
3: Ja, en ook gewoon serieuze dingen te delen. Ja, want het is heel fijn, denk ik, ook voor mij om daar zonder de dynamiek van jongens eromheen gewoon het goede gesprek te hebben.
2: Juist. Ja. De Week tegen Eenzaamheid, waar Lelystad dus heel actief in is met heel veel activiteiten.
3: Ja.
2: Dank, wethouder, voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
2: Wethouder Michel Bakelaar was dat.

0: Taylor Swift was dat met I Knew It, I Knew You. Dan wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio en televisie.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over moeilijkheden bij een inreisverbod. De afgelopen 10 jaar bestempelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 mensen als gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, bij die mensen kan het Nederlanderschap worden afgenomen en daarna volgt dan een inreisverbod. Het is de bedoeling dat ze Nederland verlaten, maar volgens burgemeester Markoes van Arnhem komt daar in de praktijk maar heel weinig van terecht.
2: De maatregel werkt eigenlijk alleen op het moment dat je iemand de nationaliteit afpakt en eigenlijk de volgende dag of dezelfde dag nog het land uitzet. En dat het land uitzetten, dat gebeurt niet, omdat de landen van herkomst niet meewerken of omdat dat überhaupt niet kan.
1: Ja, wat moet je dan doen? Nou, Markoes pleit voor actief handelen.
2: Je weet hoeveel je er op dit moment in de gevangenis hebt zitten en hoeveel er over een tijdje uitkomen. Dus je zou kunnen zeggen, begin vroeg met het voorbereiden van die maatregelen en dus ook met het regelen van die uitzetting. Dus ga niet pas beginnen op het moment dat iemand met een blauwe zak op straat staat. Regel dus ook met die landen dat ze deze mensen terugnemen. En als ze ze niet terugnemen, moet je nadenken of deze maatregel wel de maatregel is die je moet nemen, gelet op de risico's die het met zich meebrengt op het moment dat je iemand het land niet uitzet.
0: In Zembla aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2025 zette de Amerikaanse president Trump het mes in ontwikkelingsorganisatie USAID. Daarmee werd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stopgezet. Gabrielle Weiman is operationeel directeur van Save the Children. En volgens haar had het besluit van Trump grote gevolgen.
3: Als Save the Children zitten we in 100 verschillende landen. Wij hebben vorig jaar 105 miljoen kinderen geholpen. Wij moesten in al die 100 landen moesten we programma's binnenlopen, scholen binnenlopen, klinieken binnenlopen. En moesten onze mensen gaan zeggen tegen die kinderen, je mag morgen niet meer terugkomen. Die kinderen liggen in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze programma's. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die kinderen gaan dood.
0: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij DOGE, het departement voor een efficiëntere Amerikaanse overheid. Musk had grote plannen, vertelt hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Dirk-Jan Koch.
4: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. En dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in aidsmedicatie, gaan er wel meteen mensen dood.
0: Was dus gisteravond op tv. En tot zover was ook Flevoland is wakker
1: zeker
0: voor deze week.
1: Ja, jij gaat nog lekker een uurtje door.
0: Ja,
1: Flevoland Muziekland.
0: Ja.
1: Nog meer kerstmuziek?
0: Denk het niet. Nee, dat is misschien. Ik heb nog niks van onze radiobaas gehoord. Maar ik denk dat hij het niet helemaal leuk zou vinden.
1: Ah, die is op vakantie.
0: Voor één keer kan wel, hè?
1: Ja hoor.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De waterpolitie heeft twee mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. En bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Griend. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9:00.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
9: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
8: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim 2,20 euro.

0: ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Lieselot. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel twee flitsers gemeld. Onder andere op de N307 bij Dronten. Hectometerpaal 105,9. En in Emmeloord word je ook gecontroleerd op je snelheid op de N331... bij hectometerpaal 35,8. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende twee uur de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland tijdens Flevoland Muziekland. Met zometeen Sade en ook nog een plaat die in één dag geschreven is.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Goedemorgen.

tonight. Train met Hey Soul Sister. En dit nummer is dus gewoon in een dag geschreven. Ja, dat is natuurlijk opvallend, want meestal doe je wel iets langer over het schrijfproces van een nummer. Maar dit nummer, wat heel pakkend was en wat ook echt een hit is geweest in 2010, is in één dag geschreven. En oorspronkelijk werd het ook geschreven op een mandoline. Maar op het laatste moment werd er dus gekozen voor dat vrolijke ukulele deuntje wat je dus nu hoort. En dat is wel een beetje de kenmerkende sound, denk ik wel, hè, van dit nummer. Je hoorde dus Trey met Hey Soul Sister. En daarvoor Sade met Hang On To Your Love. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland. De komende 2 uur dus de lekkerste muziek. Waarin jij natuurlijk ook je aandeel hebt. Hè. Als jij een leuk verzoekje hebt. Een nummer wat ik echt voor je moet gaan draaien. Je kunt het doorgeven. Dat kan bellend naar 0320 28 50 50. Of je stuurt een appje. Dat kan ook. Via datzelfde nummer 0320 28 50 50. Het is natuurlijk bijna weekend. Het is vrijdag en vrijdag is altijd de tijd voor nieuwe muziek. Er komt altijd heel veel nieuwe muziek uit. En ik heb nieuwe muziek voor je van Raccoon. Die vieren namelijk komend jaar hun 30-jarig jubileum. En dat gaan ze doen met een jubileumconcert. En dat is dan zaterdag 2 oktober 2027. Vandaag begint de kaartverkoop daar ook van. En speciaal daarvoor hebben ze dus ook een nieuwe plaat uitgebracht. Een prachtige raccoonplaat die gewoon weer... Ja, het is gewoon weer wegzwijmelen. Dat is het. Het heet Dicht bij het vuur. En je gaat hem nu horen hier bij Flevoland Muziekland. Raccoon. Hey.

Twin Stars is on down the road. En daarvoor dus de nieuwe van Raccoon dichtbij het vuur. Je kunt weer meespelen met Kiek. Kiek de Kiekerief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. Nou, jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Foto's zijn te bekijken op onze Facebookpagina. Onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je zet even de tv aan, dan kun je ook gezellig meekijken. Het zijn er vandaag twee foto's van een van de 6 basisscholen in Almere die deelnamen aan de textielrace. En de scholen die moesten samen textiel inzamelen voor hergebruik, met als doel om kinderen bewuster om te laten gaan met kleding. En als ik je meeneem naar deze foto, dan zie je inderdaad dat allemaal kleding op de tafels liggen. Je ziet een naaimachine. Kinderen zijn aandachtig aan het luisteren naar wat er allemaal wordt verteld over dat textiel. Allemaal verschillende kleurtjes op tafel. Ik zie ook nog volgens mij een lijmpotje. Ja. Vrij overzichtelijke foto. Zit het misschien in de kleding op de tafel? Of zit het misschien in de kinderen die er omheen aan het kijken zijn? Of de poster aan de achterkant? Wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Tot 11 uur kun je antwoord doorgeven.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De waterpolitie heeft 2 mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. Ze vielen op omdat ze zonder verlichting voeren. Toen agenten aan boord kwamen, vonden ze 2 zakken met zo'n 80 kilo levende paling. De 2 mannen worden strafrechtelijk vervolgd en de paling is weer vrijgelaten in het water. Bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Griend. De vroegere cafetaria en pizzeria staat sinds 2016 leeg en omwonenden klagen over overlast, vandalisme en onveiligheid. Ze willen meer politietoezicht en maatregelen tegen de langdurige leegstand. De petitie is aangeboden aan de burgemeester. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
9: Dankjewel Floris. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Bij de flitser gemeld op de N331 bij Emmeloord bij hectometerpaal 35,8. Heb jij een flitser gezien? Je kunt hem doorgeven in de Flitsmeister-app. En zometeen gaan we weer even terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 25 september 1985.
10: Goedemorgen.

0: De Four Tops waren dat met Bernadette.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: de jaren 80. We gaan terug naar 25 september 1985. Ja, de prachtige jaren 80. Heel veel leuke muziek stond in die hitlijst. Ga ik zo over vertellen. Maar eerst, ja, wat voor dag was die 25 september? Zo'n 41 jaar geleden uit mijn hoofd. Ja, precies. Nou, het werd maximaal 19 graden. Dus eigenlijk een prima, prima herfstdag. Er was 2,5 uur zon ongeveer gemiddeld. En er was geen regen, dus dat is ook wel eens prettig om dat te hebben. Het was eigenlijk een vrij rustige herfstdag, kan ik wel zeggen. Wat stond er allemaal in de hitlijst van die dag? Nou, als wij eventjes gaan kijken naar helemaal bovenaan, dan zien we Madonna staan met Into the Groove. UB40 zien we. Ja, al die legendes van de muziek zie je dus in de jaren 80. Lijkt me wel leuk om op te groeien hoor, in de jaren 80 met al die goede muziek. Van Cool and the Gang bijvoorbeeld, Kate Bush, David Bowie, Eurythmics. Ja, ik noem ze allemaal. Gerard Joling zat er ook al bij hoor. Ticket to the Tropics stond op nummer 10 die week. Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Ook Koos Alberts met Ik zal je nooit vergeten. En op nummer 17 vinden we ook Tina Turner met haar plaat We Don't Need Another Hero. En dan moet ik gelijk denken aan de videoclip van dat nummer. Want het heftige eigenlijk aan voor Tina Turner aan die videoclip is, zij droeg een Marion Kolder kostuum. Dat is zo'n kostuum die je dan draagt met allemaal ijzer erop, hè, die je vroeger gebruikte als je ging vechten. Ik heb even gekeken hoeveel die nou precies woog. 32 kilo heeft ze dus tijdens die videoclip op haar lichaam gehad. En daardoor kon ze ook maar moeilijk dansen. En dat zie je ook wel terug in de videoclip. Ik zal hem even voor je, als je de tv aan hebt staan, zou ik hem eventjes voor je draaien, de videoclip. In ieder geval, in de lijst dus van 25 september 1985... Tina Turner met We Don't Need Another Hero.
1: Flevoland,

Hij heeft zich laten inspireren door zijn muzikale helden David Bowie en Harry Styles. En dat hoor je ook door Lenny Monsou, was dat, de Nederlandse singer-songwriter. Met Wrecking Ball, een prachtige plaat om te horen zo, denk ik zo. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor je. Dat is Ruben Heijn deze week met Little Thoughts. Na The Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland.
3: Dit is het nieuws op Urk FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM.
1: I will survive without you.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar URK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Glacielle van Sloten. Dit is Ommekieken.
5: Ja hoor, daar ben ik weer hier met Ommekieken. Het is 25 september en we gaan terug naar een 25e september. Maar dan in een verleden van Urksel tussen de periode 1975 en 2010. Welk jaar het is, dat hoor je zo dadelijk. Op deze 25 september was het in ieder geval Urkst weer. Er was veel bewolking, af en toe regen, veel wind en een temperatuur van 18 graden.
6: Op de televisie zagen we de viering van 100 jaar Theater Carré, Avro's Service Salon en live beelden van de Olympische Spelen in Seoul.
5: En in de landelijke kranten worden adverteerd met een night biertje, Buckler, zonder alcohol. Joep van het Hek die zou de loten wel rood mee weten.
6: Kortom, een uur met Urkernijs en muziek van 25 september
4: 1988.

0: Wild in UK. Het was een beetje een comeback voor de, want ze hadden al een paar jaar geen top 40 hit maar had. En die comeback die was voor een deel te danken aan het feit dat ze in de zomer van 1988 het vuurprogramma verzorgde voor Michael Jackson, die toen op tournee was door Europa. Ik kwam ook in Rotterdam. Ik was erbij. Ik heb me zien in de Kuip. Kim Wilde dus ook. En dat was een hele belevenis. Want ik was nog nooit aardig bij een concert in de Kuiperwest. En dat was dus voor het eerst in 1988. Ja, dit is Ommekieken. We gaan zoals elke week weer terug in de geschiedenis van Urk. De recente geschiedenis. Dit uur dus nog 1988. Er gebeurde weer heel wat op Urk. En dat alles wordt weer opgeschreven in het Urkeland. En daar hebben we ons nice van Donald. Ja, in de jaren 80 ging het nogal eens over de vangstbeperkingen in de visquota. Ook in 1988 was dat een geval. De dreiging van een vangstverbod op tong in Skol hing de vissers als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Maar volgens het Urkeland gloorde er hoop aan de horizon, want visserijminister Gerrit Braks had zich positief uit te laten over die visserijen. Zo was hij erg tevreden over hoe de vissers zich eulen aan de vangstbeperkende maatregelen. En dat kwam vooral door de strengere controles. Op Urk wordt dat positieve geluid van Braks opgevat als hoop voor de toekomst, want de angst was dat de Ierlevloot vanaf 1 oktober tot aan het einde van het jaar voor de kant moest blijven leggen. Maar met de mooie woorden van Braks was zowel de handel als de aanvoerders ervan overtuigd dat het niet zo vaar zou komen.
1: Op de vuurpagina van het Urkeland een vrolijke foto van twee vrouwen in het Urker, maar de ene

0: lichamelijke of geestelijke beperking geen opvangmogelijkheden of woonvormen op Urk. Alle mensen met een handicap die niet zelfstandig konden wonen, moesten noodgedwongen naar plaatsen als Emmeloord of Zwolle. Dat is nou wel anders met instellingen als het Hop, de Parelhof, het Top en de Piet Heinelee. En daarom was in 1988 duur een groep Urkers een stichting opgericht om ervoor te zorgen dat ook op Urk dergelijke voorzieningen konden komen. De naam van de stichting sting niet in het Urkeland, maar wel dat dominee Bouw de vuurzitter was bijvoorbeeld. En andere bestuursleden was een bekende namen als Rien Bogert, Tjeerd Hoekstra en Tim Kaptein.
1: Willy de Vries was 25 jaar in dienst op de huishoudschool als schoolmaakster en dat moest gevierd worden. Directeur Oost had een cadeautje voor Willy en een bos bloemen. En ook een speech. Daarin zei hij dat Willy een anoniem was als hulp in de huishouding. Maar dat er functieomschrijving nou was interieurverzorgster. Maar nog belangrijker was dat ze ook een praatpaal was voor de leerlingen die af en toe even de lui zijn ei kwijt moesten bij Willy.
0: Willy de Vries dus was toen 25 jaar in dienst op de huishoudschool. En die school die bestond al lang niet meer. 1988 was het jaar van verschillende zangeressen, wat net Kim Wilde, maar ook Tracy Chapman, een night talent, was dure breuken met het nummer The Fast Car. En de opvolger was Dissen, Talking About a Revolution. Tracy Chapman.

0: Tweeplot uit de top 40 van 25 september 1988. Eerst hoorde je Tracy Chapman op nummer 30 met Talking About the Revolution. En daarna Womack and Womack met Teardrops, sting op nummer 26. Het grappige is, als je het singeltje van Teardrops toevallig rijdt, dan zie je op de hoes Womack en Womack stond. Maar ook al eens een kinderen, die was er toen heel klein, was een kleuters. Maar die ben inmiddels groter geworden en er zijn drie dochters. En die hebben nou zelf ook een groep opgericht. En die heeten de Womack Girls. En die hebben ook al een plaat gemaakt. Dus kleine kinderen worden groot. Vorige week, en misschien kun je dat nog wel herinneren, toen hadden we het al over de zondagavondradio op Urk. De vrije zender van Herman Verheij en Albert Loosman uit de jaren 80. Ze was toen heel erg populair met de luisteren geestelijke verzoekplatenprogramma op zondagavond. Maar in 1988 was er inmiddels wat verhangerd. Verheij zond op zondagavond legaal uit via Radio Noordoostpolder. Terwijl er op Urk een naaie vrije zender met geestelijke muziek was opgestaan, Radio Eiland Urk. Met onder andere Flerik de Schilder, Leendert-Jan Pasterkamp en Albert Post. Maar ja, de zender was niet legaal. Hij was uit de locht al door de radiocontroledienst, tot groot verdriet van de radiomakers en de luisteraars. Zelfs landelijke kranten schreven er verhalen over, omdat ze het heel bijzonder vonden dat jonge jongens als Leendert-Jan en Albert vrije radio maakten, niet met popmuziek, maar met geestelijke muziek.
1: Urk was ook een rommeltje aan het worden. Dat vond tenminste een raadslid Willem Hoekstra, die zich beklaagde over de troep die overal lag. Hij noemde troep op de haven en het industrieterrein en een brandgevaarlijke situatie bij een usine naast het gemeentehuis in de Torenstraat. Hoekstra dacht dat het te maken had met het stoppen van Jan Meun als straatveger. En volgens Hoekstra moest er dan ook gezocht worden om een opvolger. Of anders een milieuambtenaar die op de troep zou kunnen letten.
0: Optredens van Zuid-Afrikaanse gezelschappen in Nederland waren in 1988 nauwelijks mogelijk vanwege de culturele boycott tegen het apartheidsregime. Maar daar trokken we ons op Urk niet zoveel van aan. Het Drakenbergs jeugdkoor uit Zuid-Afrika trad op in de schuilplaats en dat had grote indrukken gemaakt bij de aanwezigen, aldus het Urkeland. Vooral de zuiverheid van de solopartijen worden door het Urkeland geroemd. Ook de Zuid-Afrikaanse ambassadeur was bij het concert aanwezig.
1: Het gebeurde in die tijd nog verder dat er in een zaaltje een verkoop voor de houden door kledingwinkels van buiten Urk. Dat was toen het Sarabien van veel Urker ondernemers, want die klaagden over oneerlijke concurrentie. De eigenaar van de Urker kledingzaak Ecluse liet wat van roren toen er weer zo'n verkoop was in het Irene. Ze parkeerden de auto vlak bij de ingang met een groot bord achter het raam. Kijk bij Ecluse, toch voordeliger, sting erop.
0: Ja, maar die verkopen die gingen gewoon duur. En ik was wel een beetje een trigger duur die zaak, Ecluse, want ik kon mij dat die winkel niet herinneren. Maar die zal ongetwijfeld bestonden zijn. Maar ik vond het ook een opvallende naam. Dus ik heb eens opgezocht wat die naam betekent. En dat Ecluse is Frans voor een sleus. Dus misschien had de eigenaar van die zaak wel iets met de sleus te maken. Wie weet. Dat was het Niceblok van 1988. Ze direct, dan gaan we eens even kijken wat het Nice van Over de Urke Grenzen het ding. Bijvoorbeeld iets met de Olympische Spelen in Seoul. Nederlands succes. Dat hoor je dus zo dadelijk. Eerst hoor je muziek uit Ierland van The Pogues. Die kennen we vooral van A Fairy Tale in New York. Een kasplot die je in december altijd wel eens op Sky Radio hoort. Maar ze maakt ook andere muziek. Dit sting op nummer 27 in de top 40. Het Eat Fiesta en dat is het ook. The Pogues.

0: Milli Vanilli en Girl, You Know It's True. Misschien wel het grootste muzikale schandaal van de jaren 80. Want ze had in ieder geval succes. Over de hele wereld, ook in Amerika bijvoorbeeld. En 2 jaar nadat ze was een dure breuk, bleek dat ze helemaal niet zelf zongen. En dat betekent dat ze allerlei prezen moesten teruggeven. Duo ging uit een kanger, ze hadden geen succes meer. Maar later zien ze dat ze zelf nooit weten hadden dat ze niet zelf zongen. Ze dachten dat ze zelf zongen, maar dat was dus niet zo. Ik weet niet of je dat helemaal moet geloven dat ze dat niet wisten. Dat ze niet
1: dat slot toch helemaal nergens op dat je niet weet en dat je zelf niet aan het zongen.
0: Ik denk dat ze dat wel degelijk weten. Nee, maar ja, goed. Het was wel een bijzonder verhaal, maar het belangrijkste is dat ze wel goede muziek maakten, want dit Girl, You Know It's True stinkt niet voor niks op. Nummer 4 in de top 40 in de plaat die je daarvoor hoorde, Fiesta van de Pogues, stinkt op nummer 27. We gaan weer eens even kijken naar wat er buiten Urk allemaal los was in Nederland of de rest van de wereld. We beginnen bijvoorbeeld met 25 september 1988. Dat was de dag van het Nederlandse roeiduo Ronald Florijn en Nico Rinks. Want ze wonnen het goud op de Olympische Spelen in Seoul op de dubbel 2. En dat was het eerste roeigoud voor Nederland sinds 1968.
1: 25 september 1988 was ook de dag van Ben Johnson, die op dat moment nog de gouden medaillewinnaar was van de 100 meter sprint. Die had hij de dag ervoor gewonnen, maar op 25 september werd ontdekt dat hij doping had gebruikt. Zijn gouden medaille moest hij weer inleveren.
0: 25 september 1988 was ook de dag dat Annie M. G. Schmid, bekend van bijvoorbeeld Jip en Janneke, de belangrijkste prijs voor de kinderliteratuur van de wereld kreeg, de Andersenprijs. Ze kreeg die uiterrijk door Astrid Lindgren, de bedenkster van Pippi Langkous.
1: En 25 september 1988 was ook de dag dat de 19-jarige soldaat Johan Romers uit Spijkenisse na 5 dagen zijn legeroefeningen in Duitsland mocht beëindigen. Die was al lang overlopen, maar dat wist Johan niet. Hij moest zijn broggen bewaken en hij had nog nooit horen gekregen dat hij zijn spullen kon pakken en terug kon naar de kazerne. Na 5 dagen had hij dat eindelijk duur en vertrok hij snel naar huis.
0: Nou, in ieder geval een trouwe soldaat dus in 1988, die Johan Romers uit Spijkenisse.
2: 1988.

Aha, hoor je? Met Tachi op nummer 21 in de top 40 van 25 september 1988. En daarna Phil Collins met A Groovy Kind of Love. En het leek alsof Phil Collins in de jaren 80 echt alles kon. Hij kon acteren in Miami Vice bijvoorbeeld. Hij kon zingen vanzelf, hij kon drummen. Hij had echt overal succes mee. Dit nummer zou ook weer terechtkomen op nummer 1. Maar sting deze week op nummer 14. En dat Groovy Kind of Love, dat kwam uit de jaren 60. En was eigenlijk van de Mindbenders. En toen klonk het zo ongeveer zo. Maar wel heel anders dan in de uitvoering van Phil Collins. Luister maar.

0: Ja, die was uit de jaren 60. De Mindbenders en The Groovy Kind of Love. Wel een nummer met eeuwigheidswaarde. We gaan weer verder met het Nice. We hadden het al over de Urkers. Die op Prinsjesdag in Den Haag was ze nog gewoon. Het was een ploeg van maar liefst 90 schoolkinderen en volwassenen. Bijna allemaal in het Urker gekleed. Onder leiding van Jaap Kofferman trokken de Urkers naar Den Haag, waar ze ontvangen worden op het provinciehuis. Daar zong het dameskoor de lofstem de Zuiderzeeballade in het Urker volkslied. En de commissaris van de Koningin van Flevoland, Han Lammers, die er ook bij was, die vond het optreden zo mooi dat hij beloofde om de koningin een brief te schrijven over het mooie bezoek uit Flevoland. En uiteraard stingen de Urkers vuur aan toen de gouden koets in de rest van de rijtour duur Den Haag ging op die Prinsjesdag.
1: Nelly Ras was in de stad het eerste en het enige vrouwelijke lid van het Urker brandweerkorps. Toen ze in september 1988 ging trouwen met Meindert Kramer, worden ze op een luizen bruloft in de Koningshof toegezongen door een koor van Urker brandweermannen. Volgens het Urkerland was de spuitgasten net zo goed in het zingen als in het blussen van een braad. Uiteraard moest er ook een mooie foto van het brandweerkoor gemaakt worden.
0: En dat zag er heel mooi uit, want ja, al die brandweermannen verzelf in de luizen mooie kostuums. Niet in de luizen brandweer pakken, maar in zo'n officieel gala kostuum dat ze dan hebben voor feestelijke aangelegenheden. Met een stralend bruidspaar als middelpunt. Meine Kramer met Nelly Ras dus. De christelijke reformaarde Maranatenkerk kreeg zijn derde dominee, na de dominees Westerink en Brons. De naaipredikant was dominee Den Butter, die vanuit Middelharnis was gekomen. Hij zou de Urker gemeente 2 jaar blijven dienen, toen hij in 1990 vertrok naar Driebergen.
1: Van een dominee gaan we naar de Domineesweg. En dat is maar een klein sprongetje. De weg was toe aan een flinke opknapbeurt, en dat gebeurde dan ook in september 1988... Zo wordt de weg verbreed, zodat 2 vrachtwagens elkaar zonder muren konden passeren en worden er naar het asfalt aangelegd. Volgens de gemeente kon zo het verkeer tussen Urk en A6 veel beter doorstromen.
0: Nou, dat was nodig ook, want als je kijkt hoeveel vrachtwagens er tegenwoordig wel niet per dag over die Domineesweg rijden, dan kun je je nauwelijks voorstellen dat die weg ooit zo smal was dat ze niet met z'n 2 konden passeren. Zo goed dat hij verbruikt is of verbreed is. Hier is Wet Wet Wet met luizen nummer 19 hit in de top 40 van 25 september. Sweet Little Mystery.

0: Eric Clapton en Wonderful Tonight steeg op nummer 3 in de top 40 van 25 september 1988. Het nummer was al wel wat ouder, een jaar of 10, maar was weer op Night in de Belangstellingen gekomen vanwege een concert van Eric Clapton dat in de zomer van 1988 op de Nederlandse televisie te zien en West was. Begonnen de sport van september 88. Ja, want al over de Olympische Spelen, maar dat was internationale sport. Waar jij er vanzelf over. Urkensport. Klaasjelle, wat was er te melden?
1: Ja, voor het eerst in de geschiedenis van het hobbyvoetbal worden er in 2 verschillende poelen gevoetbald. Nou, de eerste helft van de competitie worden er een mes, tussen aanhalingstekens, in het programma gezet en moesten de beste 7 teams het tegen elkaar opnemen in een soort kampioenspoelen. Terwijl de rest strijden om de nummer 8 positie. Oftewel, eigenlijk helemaal niks.
0: Voor des keizers baard, zeggen ze dat dan.
1: Ja, inderdaad. De Orca's die begonnen ook weer aan de competitie. Het naaie team Kolf en Molijn speelden de lui zijn eerste wedstrijd tegen Nashua uit Den Bosch. De figuurlijke Bessem is afgelopen zomerstop door het team begon, want heel veel spelers gingen voort of besluiten te stoppen en waren toch een bij het tweede van de Orca's. Na wat research heb ik kunnen vinden dat Nashua het wonnen, maar met hoeveel, daar ben ik nooit achter gekomen.
0: Ja, gek dat het land dat niet vermeldde, eigenlijk.
1: Nou ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Moeten we toch eens nog maar de archieven inrollen, zoals we dat nou al doen. Want we muren van het Urkenland de archieven gebruiken we voor onze dank vanzelf, want dat is hartstikke leuk. Maar in vervolg zullen we nog verder spitten om op die uitslagen te kunnen vinden. Dat was de Sportnice van 1988. We gaan weer even naar een stukje muziek van al een paar jaar oud. Dit was een nummer van Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him? Hij had dat al een paar jaar aardig op een nummer, maar was nou pas in 1988 een top 40 te worden.

Joe Jackson en Is She Really Going Out With Him uit de top 40 van 1988. We gaan naar de nummer 1 van die week. Sam Brown. Een eendagsvlieg, maar ze hebben wel een nummer 1 in dat. Dit is Stop. Tot zo. Not Nice.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is RUK FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
5: Ja, hallo allemaal. Daar binnen we weer met het tweede uur van Ommekieken. Vorig uur hadden we het over 25 september 1988. En dit uur hebben we het over een 25 september die iets kouder was dan die 25 september in 1988. Want het was namelijk maar 14 of 15 graden. En een matige tot aarde wind en veel buien.
6: En op televisie zagen we programma's als De Wandeling, Blik op de Weg en Koefnoen.
5: Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van zaterdag 25 september
4: 2004.

0: het 2004, want dat is het uur waar we, of dat is het jaar waar we dit uur mee bezig gewoon. Dit was Everybody's Changing, sting op nummer 21 in de top 40 van 25 september 2004, 22 jaar geleden dus. De gemeente die had naaie plannen voor de avond. Er moest een betere skying komen tussen het warggedeelte en het toeristische gedeelte. Die skying zou moeten bestaan uit een pier die aangelegd zou worden in de warkhaven en de komst van een naaie weg tussen de haven en de klifweg. Dat sting allemaal in het masterplan Hart van Urk dat de gemeente had presenteerd. Daar sting nog maar in. De Dormakade moest opnieuw worden ingericht, inclusief een havenpaviljoen met daarin een toiletgebouw en een VVV-kantoor. Het meeste ervan, wat er in Hart van Urk sting, is ook wel echt terecht gekomen. Maar de weg tussen de Warkhaven en de Klifweg, ja, die bestond nog steeds niet.
1: Juffrouw Anneke Hagen van de Rehoboth School was 25 jaar op school aan het werk en dat moest vanzelf gevierd worden. Dat gebeurde onder andere met een ritje in een Volkswagen Kever onder politiebegeleiding. Daarna worden ze toegezongen op het plein, bijvoorbeeld met het versien. Wat deze juf bijzonder maakt is dat ze echt je hart aanraakt. In 2022 nam ze na 43 jaar aan de Rehoboth School afscheid.
0: En wij stingen ook in de krant. Ik bedoel niet Klaasjelle en ik, maar Urk FM. En het was, om eerlijk te wezen, geen goed nieuws dat er te melden was. Er was een bestuurlijke problemen en ook financieel ging het niet denderend. En ook het aantal programma's mocht wel eens uitgebreid worden. Kortom, Wark aan de winkel voor het enige bestuurslid dat nog actief was. En dat was Henk Visser. Ondanks de strubbelingen was hij strijdvaardig. Hij zei, Urk FM komt er wel weer bovenop. En 22 jaar later is dat wel gebeurd. En hij is nog net zo strijdvaardig en nog net zo actief voor Urk FM als toen. Maar morgenochtend, zaterdagochtend moet ik zeggen, kun je hem elke week horen in Visser en de Vries.
1: En de buurtvereniging Zuiderzee van de Lakon en de Gammels was op zoek naar de winnaars van een tuinstel. Dat hadden ze gewonnen bij een verloting die de buurtvereniging een tijdje geleden had gehouden. Maar het tuinstel was nog duur geniene ophaald. Daarom dingen ze een oproep in het Urkeland voor degene die een geel loodje hadden met het nummer 48 erop. Of het tuinstel alsnog ophaald is, sting er niet bij.
0: En als je op de Lakon of

0: Mark Dende Munnik. Stengen nummer 39 van de top 40 met Totdat Ik Jou. En daarvoor dus Maroon 5 met This Love. En die stengen ook niet zo heel erg hoog. Die stengen op 36.
1: Erkers die graag snel internet wouden hebben, konden binnenkort internet via de kabel krijgen. Essent ging dat op heel erg aanleggen. Het vuurdeel van kabelinternet was de snelheid en de betrouwbaarheid. Internet via de telefoon met een inbelmodem hoefde dan niet maar. Dat was veel langzamer dan internet via de kabel of ADSL. Een ander voordeel van kabelinternet was dat je niet alleen kon internetten, maar tegelijkertijd ook kon bellen, tv kijken en faxen. Dat laatste doen we tegenwoordig vanzelf bijna niet maar.
0: Of misschien wel helemaal niet maar, want je kunt alles met de mail doen.
1: En als ik eerlijk moet wezen, heb ik ook geen idee wat faxen betekent.
0: Daar gonk je nog eens een keer in. Omroep Flevoland die zou in het kader van de 150ste geboortedag van Cornelis Lady de spuwfilm De Laatste Dagen van een Eiland dit weekend gewoon uitzenden. De film uit de jaren 30 had enkele bekende acteurs uitgeteerd in de hoofdrol, maar er was nog Urkers in wat kleinere rolletjes te zien. Voor de rest was het vooral genieten van de mooie beelden van Urk toen het nog net een eiland was. De film had een serieuze ondertoon, want hij vertelde het vooral van de Urkers die moesten toezien hoe luis een eiland worden vastgemaakt aan de Naaipolders met alle onduidelijke vooruitzichten van die.
1: Wie Urkers van bovenaf wou bekijken, moest deze zaterdag bij de stichting Opperdan wezen. Dat was een nieuwe ontmoetingsplek van de bron voor jongeren van 16 jaar en ouder. Opperdan had een prijsvraag georganiseerd waarbij een ballonvaart te winnen was. Dit alles onder het motto: bekiek Urkers van een andere kant.
0: Ja, ik moet er niet aan denken om in een luchtballon te gaan zitten of om de lucht in te gaan met zo'n ballon, maar het leek me wel een mooi beeld in ieder geval. Zo kijk ik van bovenaf.
1: Ja.
0: Marij Oost de Boer is opgestapt als wethouder om gezondheidsredenen. Ze had de functie sinds 2002. Vanwege de gezondheid kon ze zich niet maar voor 100% inzetten voor de werkzinsen en daarom besluit ze om terug te treden. De partij, het CDA, had meteen al een opvolger klaarstaan. Klaas Kramer, beter bekend als Klaas de Kroon, hij wordt de nieuwe wethouder. Hij had al wat ervaring, want in 1996 was hij al een half jaar wethouder West. Ze direct gewoon eens even kijken wat er nog maar op 25 september 2004 gebeurd was en welke mensen door mee te maken hadden. En dan heb ik het vooral over de nice feiten van Beutenurk. Eerst muziek uit de top 40 van 2004. En ja, die muziek uit de top 40, dat is echt een mix van platen die we al lang al vergeten zijn, maar ook platen die we nog wel kennen. En een bijzondere plaat, die ik zelf heel erg goed vind, is deze van de Shapeshifters. Twee DJ's uit Engeland die een geweldig nummer maakt hadden. Het heet Lola's Theme. Dat is nummer 28.

0: These Words van Natasha Bedingfield op nummer 37. Ja, Natasha is een bijzondere zangeres, want ze had haar grootste succes in zo'n 20, 25 jaar geleden. Maar het is nu 2026 en het leek wel alsof ze nauwder platen maakt. Want ze stonden allemaal in de top 40 of in de Engelse hitparades, omdat die nummers weer herontdekt worden. Via TikTok bijvoorbeeld. Dissen is daar een voorbeeld van. Maar ook Unwritten. Dat is een ander nummer wat ook heel bekend is en bekend blijft. En het blijft maar rondzwieven in de online kanalen. En Unwritten staat bijvoorbeeld nog steeds in de Engelse top 40. Na bijna 25 jaar eigenlijk. Beetje merkwaardig eigenlijk.
1: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder.
0: In Nederland hebben we nou Ilse de Lange, die met een oud nummer in de top 40 staat. So Incredible. En dat is misschien wel een terechte titel. Het is allemaal incredible hoe dat allemaal kan.
1: Ja.
0: We gaan eens even kijken naar wie er in het Nice Thing in 25 september 2004 Beutenark. 25 september 2004 was de dag van André Hazes. Twee dagen later, op 23 september, was hij sterven en er was een enorme golf van emotie ontstaan. De 53-jarige zanger die stierf na een onstuimig leven dat vooral de laatste jaren wordt gekenmerkt door persoonlijke problemen, onder andere door de drank. Door zijn dood sting zijn muziek weer volop in de belangstelling.
1: 25 september 2004 was ook de dag van het Nederlands elftal, want de komende 6 wedstrijden waren niet maar te zien bij de NOS op tv en radio, maar op Nickelodeon op de tv en Radio 10 gold op de radio. Dit kwam doordat John de Mol de rechten van de wedstrijden had gekocht.
0: 25 september 2004 was ook de dag dat Dirk van der Horst van BZN sterven was. En dat viel eigenlijk bijna niet op in al die aandacht voor het sterven van André Hazes. Dirk was 16 jaar gitarist van BZN West nadat Thomas Tol uit de groep was gestapt in 1988.
1: En 25 september 2004 was de dag dat Formule 1-coureur Robert Doornbos zijn debuut zou maken bij de Grand Prix van Shanghai. Hij reed de race niet uit, maar hij had wel een snelle trainingstijd te pakken. Echt veel succes had hij niet als Formule 1-coureur, want hij reed uiteindelijk maar 4 Grand Prix races.
0: En we kennen hem nou vooral als duider en als commentator van de Grand Prix races van Max Verstappen. We gaan verder met muziek uit 2004.
2: 2004.

0: Accidentally in Love. Dat kwam van de soundtrack van de tweede Shrek-film. En die kwam in 2004 uit. Daarvoor hoorde je trouwens Joss Stone met You Had Me. Sting op nummer 19 in de top 40. In The Counting Crows sting op nummer 13. Klaasjelle, wat heb je nog voor nice?
1: Aan de Ranzel wordt het naaie appartementencomplex Polderzicht officieel geopend. Het gebouw was speciaal bedoeld voor 55-plussers. Volgens bouwbedrijf Oost, die het complex had gebouwd, was er grote vraag naar appartementen op Urk, omdat er steeds maar ouderen of alleenstaanden waren die niet maar in een grote huis hoefden te wonen. Het had wel even geduurd voordat er genoeg interesse was voor de appartementen, maar nou het gebouw er eenmaal stond, binnen alle appartementen verkocht.
0: De familie Gnodde, bekend van het eigen huis dat ze in de natuurwijk aan de bouwen waren, zou te zien wezen in het televisieprogramma Jouw Vrouw, Mijn Vrouw. Daarin wisselen twee vrouwen 10 dagen van huis in gezin. Margreet Gnodde wist nog niet waar ze naartoe moest, maar ze wist wel dat de vrouwen met wie ze ruilt op Urk flink aan de bak moest, want die moest namelijk, net als Margreet, 3 ochtenden aan de slag bij Urkvis.
1: En wat binnen de gevaren van popmuziek? Dat is een vraag die ik me vaak wel kan stellen. Maar die vraag die sting ook centraal bij 2 avonden voor jongeren en mensen die met jongeren werken. Ze waren georganiseerd door verschillende organisaties, vooral met mensen die tegen popmuziek waren. Of, zoals een van deze mensen zei, popmuziek bevatte de lokroep van de hel. Er was een forum van mensen die moesten aangeven tot hoe ver je kon gaan met popmuziek. Maar er was geen ruimte voor mensen die er geen problemen mee hadden en juist graag naar popmuziek luisteren. Een beetje een eenzijdig beeld dus.
0: Janine of Janine Hartman van het Achterhuis had niet gedacht dat ze zou winnen. Maar dat denk ze toch. Ze won het provinciale kampioenschap biertappen. Ze noemde het een hele leuke verrassing. En die winst betekende ook dat ze mee mocht doen met de landelijke wedstrijd in december. En daar ging ze nu nou helemaal voor. Maar we weten niet hoe hoog ze toen eindigd is. Dat was het nice blok in 2004. Ze trekt het sportnice en dat gaat onder andere over een sportwedstrijd waarbij de schelp op zijn grondvesten stinkt te schudden. Welke wedstrijd dat was, dat hoort je zo. Eerst is hier uit de top 40 Anastasia en Sick and Tired.

0: Hij kan dit iedere dag wel duur gewoon, deze zanger. Dit was Eric Pryde, dat was de DJ. En de zanger, dat was Steve Winwood. En die zong Call On Me. Hij sting op nummer 25 in de top 40. En daarvoor Anastasia op nummer 6 met Sick and Tired. Het is tijd om weer sportief te gaan doen. Met het Sportnice van 25 september 2004. Klaasjelle, wat heb je gevonden?
1: Ja, op de kop boven een artikel. Waar luidt als de schelp schudt op zijn grondvesten. En normaal is dat iets wat gezegd wordt door een commentator als Feyenoord scoort in de Kuip. Maar nou gebeurt het toch echt in de schelp. Met nog 5 seconden op de klokken in de verlenging sting het 71-71. En Dorcas had dus nog 1 schot. En jawel hoor, die ging erin. Nou, een indrukwekkende solo maakte Jan de Boerum en maakte een homerun over het Ileveld met zijn teamgenoten. Volgens het Erkeland. Nou ben ik wel benijd hoe dat eruit had, hoe dat eruit zag. Erk 1 moest tegen VVOG uit Aarderwijk in een boeiend voetbalgevecht. Beide ploegen waren eeuwig aan elkaar gewaagd. Maar een hardwerkend Urk bleef na individuele fouten toch met lege aanden achter. In de eerste helft was Urk nog de betere ploeg, maar kwam toch op een achterstand. Vlak na rust kwam VVOG op een 0-2 voorsprong en de wedstrijd was eigenlijk wel gespeeld. Urk kwam nog wel in de wedstrijd door een penalty van Teunis Kramer, maar dat doelpunt kwam te laat in de 88ste minuut. En de eindstand was dus 1-2, oftewel 2-1 voor VVOG uit Harderwijk.
0: Ja, nou ja, jammer van dat verlies, maar ja, dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Het is september, toen dus ook. En dat is vaak toch een moment, zeker als het weer wat slechter wordt, dat je nog even goede herinneringen ophalen aan je vakantie. Dat je bij wijze van spreken het zand van het Spoonse strand nog in je schoenen voelt. Dido, die zong erover. En in september 2004 stingen ze ermee in de tipparade. Sand in my shoes. Hier is Dido.

0: In My Shoes van Dido hoorde je die stingende tipraden. En daarna hoorde je Huba Stank met The Reason. Het was ook wel eens een enige hit die ze hadden. Daarna hebben we eigenlijk nooit meer van de lui hoort. En van Dido ook heel weinig. Die had waarschijnlijk op een gegeven moment gedacht: ik heb genoeg gewerkt, ik heb genoeg geld verdiend vooral. Ik kon het lekker rustig aan doen. En sindsdien is ja, we weten niet wat het is, maar doet het in ieder geval heel rustig aan. Het is alweer tijd om afscheid te nemen, want dit was het einde van omgekeken van vandaag. Het vierde vieren, ben erop teruggekeken. Interessant jaar, Clagelle.
1: Nou ja, ik vind eigenlijk van wel.
0: Het was wel voor John Tever zelf, want je was nog niet te beuren.
1: Ja, precies, ook met dat faxen en zo. Ja. Nou, ik dacht van, wat is dit nou weer? Maar wel aardig interessant, ja.
0: En zo laat je toch iedere keer weer iets nice van iets wat eigenlijk misschien helemaal niet zo lang geleden gebeurd is, maar wat toch echt historie is.
1: Ja, precies.
0: We begonnen naar de nummer 1 van 25 september 2004. En dat was een bijzondere plot, want het kwam niet vaak voor dat we een nummer 1 hit hadden uit Moldavië. Maar het was toen wel het geval. Dragosta Dinte, zo heette de plot. De groep was Ozone. En het was, laten we zeggen, de nazomerhit van 2004. Dit was Omkikken voor dit weekend. Volgende week ben we er weer op vrijdag en op zaterdag.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam op.

0: onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik even hem houden.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

TV of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer, het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.